twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen. Voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
2: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
3: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
1: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: geen zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Dit is Joe Summer.
6: Okay.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Sleepwell.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Het is woensdag vandaag, al zal het voor velen voelen als een maandag. Zeker als het de eerste werkdag is. En wij zorgen er dan nog eens voor dat die voorbij zal vliegen. Met al die leuke hits van Wham bijvoorbeeld, na het nieuws van 7. Met Emile Wallace, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zwemmen in open water wordt een recht. Opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten. En Mark van Bommel wordt zo goed als zeker de nieuwe bondscoach. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
5: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
4: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen en zo. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweermensen ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat ook goed.
6: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
7: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
4: Ja, en nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet en zou ook een logische opvolger zijn van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
8: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
4: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden wel nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maximaal tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
3: Ja, een beetje een dipje vandaag, maar binnenkort is weer warmer en zonniger en geen files op dit moment op onze snelwegen. Geen enkele plek waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

dit was toch wel een van de hoogtepunten tijdens dat legendarische optreden van Wham in het Wembley Stadion. Ja, er zijn ook wel wat traantjes gevloeid hoor, want dat optreden hadden ze georganiseerd als laatste optreden. Het was hun afscheid. Een paar maanden daarvoor hadden ze bekendgemaakt dat ze zouden stoppen met Wham. En dit was dus een van hun laatste hits. I'm your man. En ik ben er inderdaad de man voor om ervoor te zorgen dat je vlotjes wakker geraakt op deze woensdag. Voor velen zal dit toch nog aanvoelen als een maandag, want het is voor velen de eerste werkdag van deze week. Maar dat zal dus allemaal meevallen, want het weekend ligt alweer binnen handbereik. Dat wordt ook een zonniger weekend trouwens, want vandaag gaan we toch redelijk wat wolkjes hebben. Dus misschien zien we jou wel in Westende en misschien zelfs als een echte VIP op dat Paradise Beach. Het zou zomaar kunnen als je straks dat juiste kleurtje of smaakje dat we hier weg zullen likken kan herkennen. Eerst gaan we gaten vullen, die in onze playlist bedoel ik dan, want daar hebben we er ook weer zo één van vandaag. Dat is een lastig probleem, maar jij lost dat telkens bijzonder goed op, heb ik al gemerkt. Queen gaan we eerst draaien. Don't stop me now. Eerst nog deze Justin Wellington.

0: Het is woensdag 22 juli en als je niet kijkt op een paar seconden is het 7:15 ondertussen. Ja, de gitarist van Queen, Brian May, was niet zo'n geweldige fan van die Don't Stop Me Now. Hij vond het er een klein beetje over, een beetje over de top. Maar hij moest ook wel toegeven dat het bijzonder goed in elkaar zat. Er zijn trouwens muziekwetenschappers die beweren dat de laagjes in dat nummer dat we net hebben gehoord, Don't Stop Me Now, dat die ronduit geniaal zijn. Geschreven door Freddie Mercury, maar dat die buitenaards goed was in het schrijven van melodieën. Dat wisten we al ondertussen natuurlijk. Eens kijken naar het nieuws van dit moment. Ja, we kunnen niet om die nationale feestdag heen natuurlijk. Hè. Het Vossenplein in Brussel werd gisteren omgetoverd tot een gigantisch openluchtrestaurant met maar liefst 3,5 ton aan volledig Belgische mosselen. Ja, je hoort dat. Belgische mosselen. Voor het eerst dus geen Zeeuwse mosselen. Nee. Vanuit Nieuwpoort kwamen ze. 3,5 ton werden daar geleverd en natuurlijk ook opgegeten. De koninklijke familie schoof smakelijk mee aan tafel. Ze praten er met de kwetsbaren en de kansarmen. En ze genoten op, ja, mogen we toch wel zeggen, het is een bijzonder beeld hoor. Op klassieke manier van de mosseltjes. Een pak friet in een papieren bakje en een Jupiler uit een plastieke bekertje. Het is een keer iets anders. En dat brengt ons automatisch bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, en dan kunnen we toch niet om Remco Evenepoel heen. Toch zondag won hij al die zware bergrit. Dat hadden weinigen verwacht. En gisteren lag al iets meer voor de hand in zo'n tijdrit. Maar de manier waarop hij dat won was toch wel indrukwekkend. In Cogé-Payé zei Tom Boonen gisteren het volgende.
2: Ik denk dat zondag vooral een prestatie was die ik zelf niet echt verwacht had. Dat was op een parcours. Toch een klim die misschien niet helemaal op zijn lijf geschreven stond. En vandaag vond ik eigenlijk in mijn optiek tegen een potje in vorm zijn de strafste tijdrit ooit.
0: Ja, toch wel heel straf hoor. En dat op onze nationale feestdag, dat moeten wij toch ook wel eren met een nummer, vind ik. Ja, alles wat met speed te maken heeft, is uiteraard toepasselijk. Het zou dus Coldplay kunnen zijn met de Speed of Sound. Maar misschien heb je nog een andere suggestie. Ze zijn allemaal welkom. Dit kan ook natuurlijk. We kunnen het in de tijd gaan zoeken, zoals Time van Culture Club en alles met fietsen. Of wat had je gedacht?

Het zijn er maar een paar om het, de gedachten een beetje op gang te brengen, zou ik maar zeggen. Als je een van die suggesties prima vindt, dan mag je dat uiteraard ook laten weten via de Joe-app. Maar als je nog een andere suggestie hebt, dan is het ook daar welkom. Ondertussen Miley Cyrus met Flowers en deze Mea. And it's all about the money.

0: bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen? Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. We were good.

0: volgende keer als we dit nummer draaien van Miley Cyrus, moet je op één dingetje letten. En dat zijn de viooltjes in dat nummer. Want wat gebeurt er als je de violen uit I Will Survive van Gloria Gaynor gebruikt in een nieuw nummer? Dan krijg je dus opnieuw een grote hit. Je moet echt eens luisteren. Het is helemaal hetzelfde als I Will Survive van Gloria Gaynor. Haar Flowers gebruikt bijzonder veel elementen dus uit I Will Survive. Maar toch net ver genoeg dat ze geen plagiaat aan haar broek had. Dat moet lastig geweest zijn. Flowers tot 7:55 op deze dinsdag. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, na die topprestatie van gisteren moesten we toch wel even Remco Evenepoel op een piedestal zetten. Zondag won hij al een zware bergrit. Dat was totaal onverwacht. En gisteren hadden we wel verwacht, maar toch niet op die manier. Hè. 28 seconden op Pogacar volgens Tom Boonen. Die zei dat gisteren in Congé Payé zijn beste tijdrit ooit. Welke muzikale suggesties hebben we daar binnengekregen? Alles met tijd. Wel, ik had er net al Speed of Sound van Coldplay en ook Time van Culture Beat. Maar dit is misschien ook wel een hele suggestie. Een mooie suggestie. Bernard stuurde dit door Cindy Lauper met Time After Time. Ook dit kwam een paar keer binnen.
2: Had ik maar een dromen.
0: Dan zou je nog sneller zijn natuurlijk. Annelies uit Puurs, Yves uit Engelmünster, David uit Halle. Die suggereerden allemaal die fiets van Clouseau. Dit kwam ook een paar keer binnen. Ik zei daarnet al dat Brian May dat nummer dat we daarnet hadden gedraaid er een beetje over vond. Wel, twee keer Queen op 10 minuten, dat zou er misschien ook wel wat over zijn. Maar wel een goede suggestie natuurlijk, onder andere door Inge, Karel en Nicole. Bicycle Race van Queen. Maar dit vond ik wel een hele goede, moet ik zeggen. Ook een heel aantal keer gesuggereerd. Dit is Herman van Veen. Karin uit Lommel.

0: Laat een hele originele manier om die prestatie van Remco Evenepoel nog eventjes in de verf te zetten. Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. Ja, zometeen Lady Gaga met Pokerface. Ondertussen bijna 19:30 geworden. Hoogpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Emiel Wallijs.
1: Goedemorgen. Zwemmen in open water wordt een recht. Vanaf juni volgend jaar mag je dus overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water, maar dat wordt dus omgedraaid. Het is wel je eigen verantwoordelijkheid als je ergens in het water springt. Houd dus altijd rekening met boten die passeren, de gevaarlijke stroming of blauwalgen. En dan de zware bosbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk. Die breidt snel uit. De brand brak gisteren uit en heeft nu al meer dan 1700 hectare natuur verwoest. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd en zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in en moesten naar het ziekenhuis. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels wordt. Van Bommel staat dicht bij een akkoord met de Belgische Voetbalbond. Hij zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Een Nederlandstalige bondscoach, wie had dat ooit gedacht? Ik ben eens benieuwd wat het zal worden, want helemaal zeker is het nog niet natuurlijk, maar hij zit wel in pole position. Geen files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

Ik had het daarnet al over I Will Survive en Flowers van Miley Cyrus. Wel, het gebeurt wel vaker hoor, dat er subtiel gejat wordt, alhoewel subtiel. Afgelopen minuten was het toch ook weer duidelijk, hè? Die ma kwam duidelijk van Boney M natuurlijk en Ma Baker. Werd gerecycleerd in Pokerface van Lady Gaga. Ja, als ik Jonas mag geloven, is vandaag de enige echte mindere dag van de maand juli. Ja, dit weekend ook niet geweldig geweest. Hier en daar een druppeltje en 22 graden is inderdaad iets minder dan wat we hebben gehad. Maar het is een kort dipje en niets dat een plan richting Westende in de weg mag staan. Ons Paradise Beach is nog steeds the place to be aan de Belgische kust. Ik heb het zelf vastgesteld afgelopen weekend. Geweldig, lekker en leuk plekje is dat daar. Stel de plannen niet te lang uit trouwens, want we zijn er maar tot 9 augustus. Maar tot dan kan je dus elke dag op bezoek komen tussen 10 en 10. En met een beetje geluk ligt daar ook een goodie bag voor je klaar. Ik moet eigenlijk zeggen een tote bag. Want zo heet dat officieel, een Joe tote bag. Er zit ook een t-shirt bij, een sleutelhanger, een strandbal en een voucher voor een heerlijk ijsje op dat Joe Paradise Beach. Allemaal exclusieve Joe dingetjes die je alleen hier kan winnen. En dus nergens kan kopen. Maar hoe kan je nu winnen? Wel, in dit nummer hier hebben we weer een smaakje of een kleurtje weggelikt. En als je dat zo meteen hoort, dan mag je doorsturen via de Joe-app. Het gaat over een nummer van Fool's Garden. Succes!

0: Vanavond bij VTM Feest à Volonté. Maar André doet niet mee in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 wachten ze in Blackpool gefocust op alweer een World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Let's go, girls.

0: Het begint met een grappige Let's Go Girls. En het was eigenlijk niet de bedoeling dat dat mee op de plaat zou komen. Ja, ze wou iedereen in de studio gewoon een beetje aanmoedigen. Weet je wel, Let's Go Girls. Een goede opname te hebben, maar het klonk zo leuk dat ze het erop hebben gelaten. En misschien heeft dat wel net het verschil gemaakt voor Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Ik heb ondertussen een winnaar, mogelijk winnaar aan de lijn. Dat is David uit Halle. Of moet ik David zeggen? Dat is niet helemaal duidelijk.
1: Ja, goedemorgen. Eigenlijk is het David.
0: David de Koster uit Halle. Op weg naar het werk, geloof ik, hè?
1: Ja, correct.
0: Ja. Correct. En is er nog...
1: Richting Doel.
0: De richting Doel, toch, zeg je?
1: Ja, klopt, correct.
0: Ah ja, het enige bedrijf waaraan ik denk, Doel, is dan de kerncentrale. Maar dat is het misschien niet.
1: Ja, dat is juist. Ik moet daar iets gaan ophalen. En dan moet ik dat een pakje gaan ophalen. En dan moet je daar ergens anders gaan afleveren.
0: Oh ja, maar het is niet dat je werkt op de kerncentrale daar...
1: Nee, absoluut niet.
0: Ja, maar ik kan mij voorstellen, dat lijkt mij een hele bizarre plek om te werken. Ik vind het ook al een beetje raar om door te rijden, toch, tegenwoordig? Vind je dat niet? Doel, zo desolaat?
1: Ja, wij doen dat af en toe. Ik rij soms eens ook door het dorp zelf, omdat ik dat toch nog altijd heel speciaal vind. Niet enkel de richting kerncentrale, maar even afsteken langs het dorp, zo een beetje een spookdorp.
0: Ja, ik vind dat heel raar. Ik ben er een hele tijd geleden ook nog eens beland. En eigenlijk is dat iets, dat is fotogeniek op een hele rare manier, vind ik. Heel speciaal doel. Enfin, zeg David, vakantieplannen eigenlijk?
1: Ja, wij vertrekken 5 augustus naar Turkije voor een rustige zwembadvakantie. Dochterzwembad en kidsclub en mama en papa aan het zwembad en lezen ondertussen.
0: Fantastisch. Ja, ik kan het mij voorstellen. Kinderen afzetten bij de kidsclub van amuseer u hier. Mama en papa die hebben nu even rust. Een beetje zo'n vakantie, hè? Zo is het, hè, David?
1: Ja, correct.
0: Fantastisch. Ik kan het me helemaal inbeelden. 5 augustus. Ja, dat betekent dat je dan net voor 5 augustus nog eventjes richting Westende zal moeten gaan om die voucher daarop te gebruiken. Maar dat gaat wel lukken waarschijnlijk, hè?
1: Dat gaat zeker lukken. Ik heb dit weekend vrij en het eerste weekend van augustus is ook vrij. Dus,
0: Kijk, het zou zomaar kunnen dat we dat eerste weekend van augustus elkaar daar tegen het lijf lopen, want dan presenteren daar op zaterdag en zondag. Maar goed, zeg David, we hebben hier daarnet een smaakje weggelikt uit een nummer van Fool's Garden. Dat had jij meteen herkend. Wat hadden we weggelikt?
1: Lemon.
0: Ja, want dat was de Lemon Tree, inderdaad. Dat was het juiste antwoord, dat zochten we. Die tote bag die ligt voor je klaar. Heel veel plezier in Turkije en daarvoor zeker nog eens langskomen, hè, in Westende. Tot binnenkort, hè.
1: Doen we. Tot aan. Bye.

Het is bijna 5:08 geworden. Voilà, Bruno Mars daarnet, die heeft ondertussen ook een nieuwe single uit dat album, The Romantic On My Soul. De vorige hebben we nog eens gedraaid, Risk It All. En van The Romantic naar de rock'n'roll van The Romantics. Ja, dat is een klein stapje hier bij Joe. Afgelopen minuten was het weer van datum The Romantics, die we natuurlijk ook kennen van Talking In Your Sleep. Maar een andere single hadden we van hen, What I Like About You. Elke woensdag krijg je hier in de ochtend reisadvies van een BV. Vorige week was dat Jan Verheijen, was voor één keer dus het reisbureau Verheijen. Dit weekend zal het weer wat zonniger en een stuk warmer worden. Dan begint een mens plannen te maken en wie ons daarbij vandaag zal helpen is Peter van Asbroek, vooral bekend van thuis natuurlijk, maar recenter ook. Ja, dat kunnen we toch wel zeggen, wat cynische stem van Komen Eten. Ik moet er altijd hartelijk om lachen. Ik ben benieuwd welk geheim plekje Peter van Asbroek zal aanduiden als verborgen pareltje in onze buurt. Als je nog inspiratie zoekt voor die toch weer wat warmere dagen de komende dagen, dan moet je zeker blijven luisteren, want hij zal het straks vertellen. En we gaan naar het nieuws van 8 met iemand die nu vrijdag voor heel veel sfeer zal zorgen aan ons Paradise Beach. Er is al heel veel ambiance geweest, vorige week vrijdag nog. Iedereen kwam daar meezingen, In Vlaanderen Zingt, met Tom de Kok. We hebben natuurlijk Reggie al gehad, Milkinkel daar gehad en dat soort dingen. Maar Belle Perez, die komt nu vrijdag. Als je zin hebt om te komen, vrijdag om 8 uur aan ons Paradise Beach. En we draaien dus ook heel veel nummers van Belle Perez, uiteraard. En ik dacht, laten we dat nummer nu nog eens draaien met dat fijne belletje in het begin. Ken je het nog? Dat is dit hier. Hello World.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag.
4: Als je nu al op vinkenslag ligt om dat derde item te noteren dat in mijn koffer verdwijnt, eventjes geduld nog, dat is voor straks. Amy McDonald, die gaan we draaien met This is the Life. Eerst het nieuws van 8 uur met Emiel Wallais. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zwemmen in open water is een recht. De wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog even blijven duren. En Mark van Bommel is de topfavoriet om onze nieuwe bondscoach te worden. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen zeker nog tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week.
7: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. Soms 7-8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus ze geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
5: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger ook al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
8: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
5: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sebastian Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later krijgen we opklaringen bij maximaal tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
4: Dat het de afgelopen dagen rustig zou zijn in dat verkeersoverzicht, dat had ik wel verwacht. Vandaag had ik iets meer activiteit verwacht, maar nog altijd geen files op onze snelwegen. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
0: Dit is Joe.
3: Met Anne en Klaas.

0: Ze heeft dit nummer geschreven terwijl ze een kater had.
1: Dit is Joe.
0: Daar heb ik dus niet over het dier, maar wel degelijk over te diep in het glas gekeken. Ze was 19 in 2007 en het was dus erg laat geworden. En toen ze wakker werd, had ze allerlei ideetjes zoals When you wake up in the morning and your head feels twice the size. Het was dus een serieuze kater, maar dan wel een die iets heeft opgeleverd. Het werd een echte mooie hit voor Amy MacDonald. This is the life. Peter van Asbroek mag zometeen onthullen wat voor hem de absolute summer hotspot is. We gaan het hem vragen aan Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Die gaan we draaien. En de ultieme zomerhit, dat kunnen we toch wel zeggen. En dat is deze.

0: Een ultieme poging om die wolken vandaag toch een beetje weg te jagen. Kaoma Danet en Lambada en Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ja, elke week vragen we aan een bekende Vlaming waar we echt naartoe moeten voor dat ultieme vakantiegevoel. Niet te ver weg, zo'n leuke plek waar we naartoe kunnen. Gewoon hier in Vlaanderen of vlak over de grens. Gustave, die tipte het Zuidpark, dat nieuwe Zuidpark in Antwerpen. Inderdaad, dan krijg je echt een cosmopolitisch gevoel, zou ik maar zeggen. Bart Appeltans, Nieuwenhoven bij Sint-Truiden. Jan Verheijen, die zocht het iets verder. Die zocht het in Nederland bij de Vinkeveense Plassen. En ik ben benieuwd waar Peter van Asbroek ons naartoe zal brengen. Peter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen al, hè.
0: Ja, voor ik naar die leukste hotspot van jou vraag, hoe ziet jouw eigen zomer eruit eigenlijk?
1: Ja, ik werk nog een beetje als gids in Antwerpen.
0: Ah ja, het is waar.
1: Een historische gids in Antwerpen. En dan doe ik nog wat opdrachten ook voor Dovikeukens, waar ik regelmatig voor werk. En dan in het najaar is het weer wat theater en waarschijnlijk ook nog misschien een nieuwe reeks van Komen Eten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dat vind ik zalig. Elke avond Komen Eten. En dan zo dat cynische toon. Ja, ik denk, ik vind dat je dat geweldig doet. Zeg, we gaan naar die hotspot van jou. Stel nu dat je zegt, oké, we trekken er een dagje op uit. Jij hebt zo een hidden gem, zeg maar een geheim plekje waar je met veel plezier naartoe gaat. Hè? Vertel er eens over.
1: Ja, dat is eigenlijk de Nationale Plantentuin in Meissen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik heb daar natuurlijk een verleden als kind. Mijn papa was Meissenaar. En ik heb daar als kind heel veel gespeeld in die Nationale Plantentuin. Was het natuurlijk op dat moment minder formeel. En nu is het ingang, moet je ingang betalen. Hè? Maar toen de tijd was het echt nog gewoon open park, zal ik maar zeggen. En ik heb daar, ja, toch, ik denk mijn eerste sigaret is gerookt. En ja, wel eens mijn eerste kusje gegeven. En dat soort dingen. Dus ik heb daar heel veel leuke herinneringen aan. En ondertussen is dat park eigenlijk toch terug geherwaardeerd. Dus zeker ook het deel van de serres eigenlijk. Hè. Dat is toch wel bijzonder om dat eens te bezoeken.
0: Ja, ja, ik vind het absoluut. Ik vind het geweldig. En ook de hoeveel planten, verschillende planten daar staan. En af en toe natuurlijk ook een ja, aronskelk die een beetje ruikt en dat soort dingen. Ja, ja. Het is de moeite, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar Alain, het is ook nog een tweede deel van het verhaal. Het is ook een beetje een historische plaats. En dat zijn veel mensen toch wel vergeten. Want de zuster van Leopold II, dus prinses Charlotte, die heeft daar heel lang gewoond in het kasteel van Buchau. En die vrouw is eigenlijk keizerin geweest van Mexico.
0: Oei.
1: Ja, dat is een verhaal te lang om het uit te leggen. Maar op een bepaald moment, ja, door ik zal maar zeggen, de geopolitieke situatie in de 19e eeuw, is ja, dat kind was getrouwd met Maximilian van Oostenrijk, de broer van de Oostenrijk-Hongaarse keizer. En die is dan op een bepaald moment ja, gekozen tot keizer. Een keizerin, dus Maximiliaan en Charlotte, Carlotta dan, zijn keizer en keizerin van Mexico geweest. En er is ook, ja, dat is allemaal fout gelopen. Er is een Mexicaanse, Belgische expeditie naartoe gegaan om die mensen te ontzetten. Dat is allemaal scheef gelopen. En die is eigenlijk in de waanzin geëindigd op dat kasteel. Dus die woonde op dat kasteel in dat park. Want dat was natuurlijk koninklijk eigendom. En mijn grootmoeder, ja, die heeft je nog gekend, want die is gestorven in 1929. En dan werd er gesproken in het dorp over de zotte keizerin. En ik had altijd zoiets van, wat is dat toch met die zotte keizerin? En ik ben daar natuurlijk later in mijn leven achtergekomen. En nu is het ook zo dat die volgend jaar 100 jaar geleden overleden is. En Meissen gaat daar allerhande dingen rond doen. En ik ga daar ook een soort van voorstelling over maken met spelers in Meissen.
0: Oh ja.
1: Dus dat is toch een bijzonder verhaal.
0: Oh ja, de zotte keizerin van Meissen. Oh, dat verhaal kende ik.
1: Ja.
0: Alright.
1: Ja.
0: En dus volgend jaar, dan goed begrijpen, ga jij heel die geschiedenis van die zotte keizerin daar uit de doeken doen?
1: Ja, daar gaan we een leuke voorstelling op maken.
0: Alright. Spannende
1: voorstelling. Dat is een bijzonder fantastisch verhaal. In een stukje geschiedenis, eigenlijk dat de mensen natuurlijk wat vergeten zijn. Ook in België, ja, alle geschiedenis in België wordt een beetje weggedrukt door die twee wereldoorlogen in de 20e eeuw. Maar het is een groot stuk geschiedenis van België voor die Eerste Wereldoorlog. En die is toch wel heel bijzonder. Hè? Onder andere ook natuurlijk met de man Leopold II.
0: Ja, ja,
1: maar
0: sowieso.
1: Zeker ook met zijn zus, prinses Charlotte. Ja.
0: Alright. Goed, wel. Dus volgend jaar nog een extra laagje. Maar je kan nu al zeker, jij als hotspot, hè, je hebt het in de verf gezet, al naar die plantentuin Meissen. Dat is echt een fantastisch uitstapje. Dankjewel voor die tip. En we kijken al uit naar de Zotte Keizerin. Het verhaal van de Zotte Keizerin. Dankjewel, Peter.
1: Groetjes, Salah. Bye-bye.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
2: Pst, Karen.
1: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
2: Karen, stapelkorting bij Morris.
1: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
2: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
1: Echt?
2: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
1: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
2: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Here.

0: Het was de bassist van Deep Purple, een groep die toch wel stevig materiaal maakt. Ik kan mij voorstellen dat die toch wel een beetje geschrokken zijn van het singeltje waar hij mee aankwam in zijn solo-carrière. Maar het was een concept, het was een muzikale vertolking van een kinderboek en het scoorde ook geweldig. Love Is All van Roger Glover en de tip van Peter van Asbroek is dus de plantentuin van Meissen. Daar gebeuren trouwens elke zomer ook fijne activiteiten. Je weet maar nooit dat er binnenkort weer zo'n reuze aronskelk in bloei komt. Maar je hebt er bijvoorbeeld ook een spectaculaire vijvertje, zeg maar, met reuze waterlelies. En af en toe kan je daar ook een fotoshoot gaan doen trouwens. Dan kan je je baby daarin leggen, echt waar. En ze hebben er ook een blote voetenpad. Dat is misschien niet zo'n goed idee voor vandaag. Maar binnenkort, als het weer wat warmer wordt, een absolute aanrader. Dus die plantentuin in Meissen.
1: Joe Summer Request.
0: Ja, en straks de laatste 10 minuten van deze Joe Summer. Net voor we naar ons Paradise Beach in Westende gaan.

0: als ze haar sturen naar het Songfestival, dan houden de andere landen hun hart al vast natuurlijk, want dat is het elke keer prijs. Lorraine en Euphoria, zometeen Bob zijn klaar en Love Generation. Eerste hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je van Emiel van Eijs.
1: Goedemorgen. Nooit eerder kregen Vlaamse ambtenaren zoveel te maken met agressie. Het gaat dan om beledigingen, bedreigingen en ook fysiek geweld. In totaal ging het vorig jaar om iets meer dan 3000 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krevits. Die belooft meteen in te grijpen. Als je je agressief gedraagt tegen een adviseur, krijg je tijdelijk geen advies meer. En als je je misdraagt tegenover een hulpverlener, dreig je je begeleiding kwijt te spelen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. En in Rusland zijn 8 mensen gewond geraakt bij een Oekraïnse droneaanval op een e-commerce bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Ook afgelopen weekend werd het bedrijf al geviseerd. Toen kwamen 8 mensen om. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De dag start bewolkt met kans op buien. Later krijgen we opklaringen bij maximaal tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Ja, je merkt het, hè. Het is een kort dipje waar we even door moeten met wat meer wolken en een beetje regen hier en daar. Maar het wordt weer warmer en beter en op de weg nog altijd heel rustig. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Anne en Klaas.

0: Het was een speciale combinatie, strakke housebeat gecombineerd met een echte reggae-zanger. Ja, die kwam rechtstreeks uit Jamaica. Gary Pine en daar dan op dat fluitje bovenop. Bob zijn klaar in Love Generation. Ja, ik heb mijn koffer hier klaargelegd en weet ondertussen wat dat betekent. Vorige week hebben we een weekendje in La Roche-en-Ardennes weggegeven. Daar hadden we onder andere wandelschoenen en een fietshelm voor nodig. Die zaten dus in de koffer. Deze week is het iets helemaal anders. Het is weer van Anatura natuurlijk, maar het is meer van de wellness, laten we maar zeggen. En daar hebben we dus ook andere dingen voor nodig. We hebben twee overnachtingen voor twee personen in het Golden Lake en Spa in de Ardennen. Dat is ook weer alles erop en eraan. Ontbijt, wellness, een fles champagne en een viergangenmenu. Dat is echt genieten, dat is duidelijk. Blijf luisteren, want we hebben al twee items in die koffer gestoken. Als je via de camera meekijkt, dan kan je misschien die vorige nog wel ontdekken. Maar ik ga er zometeen dus het derde item insteken. Noteren op je lijstje en vrijdag meespelen natuurlijk. Veel succes!
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

We zitten in de tweede helft van de jaren 90 in het midden van de Flipporage. En toen kwam er een single onze kant op van een man die geboren werd als Filippo. Dan denk je toch, ja, die zal zijn eigen naam gebruiken, hè? Filippo. Maar nee hoor, hij vond Nek beter klinken, terwijl het dus eigenlijk Filippo Neviani is. Laura Nonce, tot kwart voor negen. En deze week spelen we dus voor twee overnachtingen voor twee personen in het Golden Lake en Spa in de Ardennen. Dat is weer een prachtig verblijf, geschonken door Natura. Inclusief een ontbijt, wellness, een fles champagne en een viergangen menu. Je moet maar eens gaan kijken op de website anatura.be. Ik hoop dat je je lijstje klaar hebt gelegd, want ik ga nu dat derde item erin steken. En dat is ook weer toepasselijk voor zo'n wellnessweekend. Als je nu binnenkijkt in onze studio, zou je kunnen meepikken wat er al allemaal in zit. Misschien toch eventjes vastnemen. Ja, dit is handig voor aan de voetjes. Hè. Als je in een wellness zit. En dit, ja, dit komt ook van pas. Ik weet niet of je het herkent. Het is zacht. Heb je ook nodig in de wellness. Wat is het derde item dat we erin steken? Het zou misschien kunnen bekend voorkomen. Want dat hadden we vorige week ook mee naar La Roche-en-Ardennes. Een radio, uiteraard. Ja, als je op vakantie gaat tegenwoordig, dan kan je de radio super makkelijk meenemen door gewoon de Joe-app op je telefoontoestel te installeren. Maar je kan natuurlijk ook een echte radio meenemen. Zeker als we gewoon richting Ardennen gaan, dan is dat allemaal mogelijk. Dat is dus het derde item dat we erin steken. Ik ga er nog twee andere items in steken deze week. Bedoeling is dus dat jij alles noteert en ons vrijdag op het moment dat we zeggen dat je de vijf items mag doorsturen, dat dat gebeurt via de Joe-app, via de chat. En dan zou ik met een beetje chance, heb ik jou dan aan de telefoon. De radio dus noteren op je lijstje. Dat is het derde item. Voilà, het is verdwenen in de koffer. En ondertussen genieten we van een artiest die misschien niet zo geweldig geschikt is voor een wellnessweekend. Want we don't have to take our clothes off. Dat is daar heel lastig. Maar we genieten wel van Jermaine Stewart.

Ja, daarnet dus de man die we niet echt gelukkig zullen maken met zo'n wellnessweekend waarschijnlijk. We don't have to take our clothes off. Van Jermaine Stewart en dit was Kurt Nielsen met She's So High. Het is ondertussen 8:55 geworden. We zijn op weg naar een heel fijn nummer van Four Non Blondes. Die gaan we straks draaien met What's Up. En dan is het weer aan Jonas om op de weerkaarten te gaan kijken. Ja, vandaag iets minder, maar wanneer wordt het weer wat beter? En wat mogen we de komende tijd verwachten? Dat weet hij allemaal te vertellen straks. En dat nieuws van 9 krijgen we zo meteen dus weer met Emile Wallace. Tot die tijd, Toto en deze Afrika. I hear the

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Er zijn wat meer wolken vandaag, maar is het ook een goede dag voor moeder natuur? Want er zouden toch wel wat druppels vallen, dacht ik. Alle details hoor je zometeen bij Jonas. Eerst het nieuws van 9 met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Meer agressie tegen Vlaamse ambtenaren. De wachtrijen in Zaventem zullen nog even blijven aanhouden. En een Oekraïense droneaanval in Rusland. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ook ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Kevits komt daarom met een actieplan.
5: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
4: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. En in het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen bij een Oekraïense droneaanval op een bedrijf. 15 anderen raakten gewond, dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
3: Ja, en het is toch wel raar, nog altijd een witte pagina. Hier geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

0: Ik kan me voorstellen dat het een lastige klus is om een groepsnaam te vinden. Maar in hun geval was het wel een hele originele, want ze waren allemaal niet blond. Dus voor non-blondes en WhatsApp.
1: Het weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, het lijkt mij geen weer om met een luchtballon te gaan varen op dit moment.
2: Nee, er zijn heel veel wolken en er valt op sommige plaatsen zelfs een beetje lichte regen op dit moment. Want ja, vandaag is toch wel een mindere dag. Hè. Het wordt de meest sombere dag van de week. Dus we krijgen veel wolken, dus af en toe wat gedruppel, zeker geen grote hoeveelheden. Een stevige wind ook uit noordelijke richtingen vandaag. En dat bij temperaturen rond 21, misschien lokaal 22 graden. 20 graden wordt het aan zee. Helemaal aan het eind van de dag kunnen er over het westen van het land wat opklaringen verschijnen, maar de wolken blijven vandaag toch wel duidelijk in de meerderheid.
0: Ja, gisteren viel het nog mee, hè? In de namiddag toch redelijk wat opklaringen gehad, maar vandaag zijn ze dus nog een stuk schaarser. Die regendruppels, daar gaat moeder natuur niet echt gelukkig van worden, denk ik. Hè?
2: Het gaat heel weinig voorstellen, hè? Veel te weinig natuurlijk. De natuur snakt naar water, maar ja, het zal toch nog wel een tijdje duren vooraleer het echt wat meer gaat regenen, want de komende dagen, ja, gaat het opnieuw mooier weer worden. Hè? Dus morgen zullen we wel ook met veel wolken starten. En ook morgen voormiddag is er kans op een enkele bui. Maar ook dan gaan we heel vaak gewoon droog weer krijgen. Als er iets valt, stelt dat weinig voor. En dan morgen in de loop van de namiddag verwacht ik toch wel bredere opklaringen. En uiteindelijk gaat het dan toch wel vrij zonnig en warm worden. Met morgen toch temperaturen rond een graad of 24.
0: Oh ja, en vrijdag gaan we daar nog een klein beetje bij doen, dacht ik toch?
2: Ja, zeker en vast. Ook vrijdag waarschijnlijk in de vroege ochtend wat meer wolken, maar dat ochtendgrijs gaat vrij snel verdwijnen. En dan belooft het echt wel mooi te worden met zomerse temperaturen rond de 25 graden. Ook weinig wind op vrijdag. Dus dat is dan het grote verschil met de vorige dagen. Dus vrijdag weinig wind, redelijk wat zon, 25 graden. Dus dat belooft toch wel een heel mooie zomerdag.
0: Ik voel barbecuetjes komen. Dat
2: ja, absoluut.
0: Dag, hè,
2: zeker en vast. Ja, ja, ja.
0: En dan is het zaterdag. Oh, zaterdag ook, ja.
2: Ja. Ja, zaterdag belooft ook een mooie dag te worden. Het wordt dan nog wat warmer, met dan temperaturen rond de 28 graden. Ook dan veel zon, een paar onschuldige wolkenvelden, het blijft overal droog. Dus zaterdag wordt waarschijnlijk ook de beste dag van het weekend. Want naar zondag toe zou het allemaal wat onstabieler worden. Dus dan komen er waarschijnlijk toch wat buien naar ons toe. Zou er ook kans zijn op onweer, wat meer wind ook. Dus zondag gaat het toch wel een beetje veranderen. Dat is waarschijnlijk de iets wisselvalligere dag van het weekend.
0: Oké, en als we dan naar volgende week gaan kijken, want ik hoorde een paar van jouw collega's in de krant beweren dat het eigenlijk ja, tot augustus redelijk droog zal blijven. Kan je dat bevestigen?
2: Ja, absoluut. Hè. Dus dat ziet er inderdaad naar uit. Misschien maandag nog een enkele bui, maar na die staat er opnieuw een stevig hoge drukgebied op de weerkaarten. En dat betekent dat we waarschijnlijk in de loop van de volgende week nog meer droog, vrij zonnig en warm zomerweer zullen krijgen. Want ook die temperaturen gaan waarschijnlijk ook volgende week zomers blijven en met waardes rond de 25 graden. Er zijn zelfs een paar weercomputers die temperaturen richting de 30 graden berekenen. Dus het is echt wel nog voor een lange periode vrij droog, zonnig en ook wel redelijk warm.
0: Dat lijkt mij echt een fantastische, zo in de geschiedenis van de weergeschiedenis, zeg maar, een van de strafste juli maanden aller tijden te worden. Maar dat gaan we binnenkort wel horen waarschijnlijk.
2: Goed, ja, zeg, maar de kans is groot inderdaad.
0: Ja, hè, dat lijkt mij wel. Goed, morgenochtend horen we elkaar opnieuw. Tot dan, hè, Jonas. Bedankt hoor.
2: Tot morgen.

Er zit 50 jaar tussen de twee singles die we net hebben gedraaid hier bij Joe. Ze zijn allebei even aanstekelijk, vind ik. Dreamer van Supertramp uit het midden van de 70s. En die Jelly Roll die een paar maanden geleden is uitgebracht. En ondertussen een echt succesverhaal. I'm Good. Wie is er allemaal jarig op deze 22e juli? Wel, een naamgenoot van mij is jarig. De voornaam dan toch. Alain Grootaars, broer van opperkreuner Walter Grootaars. Bekende journalist die lange tijd voor het weekblad Panorama heeft gewerkt. Dat werd uiteindelijk P-magazine. En hij werd ook de allereerste slimste mens ter wereld. Dat is lang geleden. Hij woont al een hele tijd in Spanje. Hij wordt 62 vandaag. Ik had het gisteren nog over Kate Ryan. Ja, wat dan? Over Mylène Farmer. En die heeft Désenchanté gemaakt. En dan kom je dus al snel bij Katrien Verbeek. Want zo is ze geboren. Op deze dag in 1980. Dus Kate Ryan viert haar 46e verjaardag vandaag. Ook Selena Gomez is jarig. Amerikaanse actrice, zangeres en modeontwerpster. En ook nog een tijdje wederhelft van Justin Bieber geweest. Hè. Zij wordt 34 vandaag. En ook Don Henley is jarig. Toch wel een van de mooiste stemmen uit de muziekgeschiedenis. En ook drummer trouwens, bij Eagles uiteraard. Hij zong zowat al die bekende hits, zoals Hotel California en One of These Nights. 150 miljoen albums heeft hij verkocht. Oh, dat is een serieuze berg. Hij heeft ook 6 Grammy Awards gewonnen. En onder andere ook voor deze single. Toen was hij al wel aan een solo carrière begonnen. Maar wat een topnummer is dit toch. The Boys of Summer voor de jarige Don Henley dus. Want hij wordt 79 vandaag.

De jarige Don Henley hadden we daarnet. 79 wordt hij dit jaar. Het fantastische nummer nog eens gedraaid. The Boys of Summer. Kreeg je trouwens twee late berichtjes nog binnen, maar we gaan ze toch wel in de bloemetjes zetten. Evelien uit Zulte, ik ben ook jarig vandaag. Ik ben wel aan het werken, maar ik heb mijn verlof nog te goed. Maar applausje voor Evelien uit Zulte. En Vincent uit Brederen, die stuurt ook een berichtje. Zouden jullie mijn vrouwke, die nu aan het luisteren is in Spanje, Vicky Paulette, een gelukkige verjaardag kunnen wensen? Nog eens een applausje. We zijn heel gul vandaag. Dankjewel voor je berichtje, Vincent. En dikke proficiat dus ook aan Vicky Paulette daar in het verre Spanje. En Shakira hadden we net met een uitspraak die ze wel vaker deed. Als ze in de studio naar nummers van haar aan het luisteren waren, dan letten ze vooral op de hoop. Ja, als die goed meededen met een goed nummer, dan was het in orde. Want haar standpunt was Hips Don't Lie. Shakira en Wycliffe Jean. Voor de meeste jongeren is een leven zonder TikTok, Instagram of Snapchat tegenwoordig echt ondenkbaar. Maar een groep van 18 Vlaamse tieners deed onlangs het ondenkbare. Ze trokken naar de woeste Spaanse Pyreneeën voor het allereerste digitale detoxkamp. 10 dagen lang was er helemaal niets. Geen bereik, geen wifi, geen constante stroom aan meldingen en notifications en al dat dingen. En in plaats van urenlang scrollen, kozen die 17- en 18-jarigen voor rotsklimmen, yoga en zelfs een activiteit waarbij ze 3 uur lang helemaal alleen op een rots in de natuur moesten gaan zitten. Een reporter van HLN, Esther de Leebeek, die trok 2 dagen mee de bergen in en zag met eigen ogen hoe die jongeren toch wel veranderden. Helemaal openbloeide zelfs, zonder hun gsm. Zullen ze die smartphone nu voorgoed verbannen hebben? En hoe was het voor Esther zelf om compleet van de radar te verdwijnen? Ze mag het straks vertellen. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws nog eens. Die hoor je na deze Doughton at Home.

0: zijn niet alleen 17 en 18-jarigen die een digitale detox doen. Deze man had dat beter ook gedaan. Hadden we nu nog altijd hits van hem op de radio gehad. Want hij had nepprofielen aangemaakt. En wat was dat allemaal op social media? En sindsdien volledig in onmin geraakt. Deze Doten en Home. Zometeen de Dinky Toys, Can't Keep My Hands Off You. Maar eerst de hoofdpunten nog eens uit het nieuws met Emiel Wallace.
1: Goedemorgen. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen vorig jaar. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan. Zo riskeer je sneller bestraft te worden of je persoonlijke begeleiding kwijt te raken. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. In het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen bij een Oekraïnse droneaanval op een bedrijf. 15 anderen raakten gewond, dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. Het is bewolkt, lokaal kan er een bui vallen. Deze namiddag droger en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Ja, geen files nog altijd niet op onze snelwegen. Hele rustige week lijkt het wel te gaan worden op de weg. Dus geen plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: De ochtend bij Joe met Dinky Toys. I can't keep my hands off you. Als er één ding is waar jongeren, tieners dan vooral, hun handen niet vanaf kunnen houden, dan is het wel die smartphone. En stel je nu voor, 10 dagen lang geen smartphone, geen wifi, geen TikTok, geen Snapchat. Voor veel van ons klinkt het als een onmogelijke opgave, maar stel je voor, 18 Vlaamse jongeren deden het vrijwillig op dat allereerste digitale detoxkamp in Spanje. En onze HLN-reporter Esther de Leebeek die trok daarmee de bergen in. Goedemorgen, Esther.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was dat plotselinge verlies van wifi en bereik voor al die jongeren die je sprak? En die dan stiekem ook voor jou natuurlijk, hè, als journalist, want jij moest wel een beetje meedoen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja, als journalist is het natuurlijk eerst wat onwennig. Hè. Je bent altijd bereikbaar. Maar toch, vooral voor die generatie jongeren daar. Hè, dat waren allemaal 17, 18-jarigen. Dat is een generatie die normaal gezien 3 tot 5 uur per dag op TikTok, op Instagram spendeert. Dus Kazoo heeft echt bewust ook voor die leeftijdscategorie gekozen. Daar zaten ze echt in een afgelegen stuk natuur in de Spaanse Pyreneeën zonder bereik. En het is ook niet dat ze even hun gsm konden nemen of zo, want voor bereik moest je echt wel een stukje uit de vallei, een stukje verder weg met de auto rijden. Dus die locatie was daar ook wel echt goed voor gekozen. Vooral die jongeren, eigenlijk wat mij opviel, dat die wel blij waren dat die geen bereik hadden of niet op sociale media konden. Die beseften eigenlijk redelijk snel in het kamp, want wij zijn de laatste 2 dagen van hun 10-daagse kamp, zijn we naar daar getrokken, dat hun dat wel deugd deed. Ik hoor veel oudere mensen ook zeggen van, dat is dan zoals een scoutskamp vroeger. Maar ze vergeten dat deze generatie, deze jongeren, echt wel helemaal anders zijn opgevoed. Dus alleen daarvoor al is dat goed dat Kazoo dit initiatief heeft genomen.
0: Ja, wat dreef hen precies naar dat specifieke detoxkamp? Was het van de moeders of waren er een aantal bij die je toch ook graag zelf wilde?
1: Ja, ik hoorde wel dat het vaker de ouders waren die het Kazoo-kamp misschien als eerste hadden opgemerkt, maar toch wel allemaal de keuze hebben gelaten aan hun zoon of dochter. Dus ze zijn er echt wel, die kozen er echt stuk voor stuk bewust en vrijwillig voor. Ik moet wel zeggen dat het een aantal jongeren waren die een rugzakje meedroegen. Er waren een aantal jongeren met bijvoorbeeld autisme, ADHD. Of iemand vertelde me ook dat hij een depressie heeft gehad. Want toen we daar aankwamen, vroeg bijvoorbeeld een van de jongeren ook, mevrouw, wat is uw diagnose? Want iedereen heeft hier een verhaal. Maar het waren vooral jongeren, dat merkte ik toch uit de gesprekken, die echt wel bewust aan zichzelf, aan hun mentaal welzijn wilden werken. Want toen Kazoo dat kamp naar buiten bracht, toen stond er ook wel echt in de beschrijving, we willen focussen op het sociaal en mentaal welzijn. Dus ze wisten wat voor kamp dat het zou zijn. En een van die meisjes zei me ook van, ja, ik ben 18, 10 dagen zonder internet. Dat doet niet iedereen. Veel van mijn leeftijd zitten nu waarschijnlijk in Lorette te feesten en alles te filmen. Maar ik wil echt ook aan zelfreflectie doen. Ik wil leren om thuis bijvoorbeeld minder te stressen. Dus dat waren toch jongeren die echt bewust dat concept van kamp echt wilden meemaken.
0: Een van de meest opvallende activiteiten was de solo. Wat was dat precies?
1: Ja, dat vonden wij ook wel heel opvallend. Dat was de Wilderness Solo. Dat is eigenlijk een activiteit waarbij ze allemaal alleen 3 uur lang op een rots langs die vallei zijn gaan zitten. Sommigen hadden een boek mee, maar de meesten eigenlijk niks. Dus echt gewoon 3 uur op een rots zitten, tot zichzelf komen. Toen we dat hoorden, dachten we eerst 3 uur stilzitten. Allee, dat, voor ons klinkt dat natuurlijk als een eeuwigheid, 3 uur stilzitten. Maar toen die daarvan terugkwamen, horen we echt van, is het al voorbij? Zijn die 3 uur al voorbij? We hadden dat eigenlijk niet door, geen tijdsbesef. En dat mocht voor ons eigenlijk langer duren. En dat deed wel deugd, zo in het moment leven. Dus die hebben daar wel heel veel aan gehad. Terwijl dat wel atypische activiteiten zijn natuurlijk.
0: Ja, zijn er jongeren stiekem toch gepakt terwijl ze op hun gsm zaten? Wellicht wel.
1: Ik heb niemand gezien die, want we zijn daar 1,5 dag geweest, die stiekem met zijn gsm bezig was of die op hun gsm zaten of zo. Dus dat zegt eigenlijk toch ook wel veel.
0: Ja,
1: op het einde zeiden ze ook echt, we missen het eigenlijk niet, sociale media. Die keken er eigenlijk ook tegenop om terug naar huis te gaan en terug die verbinding toch eigenlijk te moeten hebben een beetje. Een van de jongeren zei ook op het einde van TikTok, eigenlijk is dat zo'n tijdsverspilling. Ik ga die app verwijderen als ik thuis kom.
0: Wow.
1: Ben nu wel benieuwd of dat hij dat effectief heeft gedaan. Ik zou hem eigenlijk nog eens opnieuw moeten sturen. Maar Ja, ik heb niemand stiekem op hun gsm bezig gezien.
0: Denk je dat het een blijvende impact zal hebben, wat ze daar hebben beleefd? Het lijkt het wel, hè, zoals je het omschrijft.
1: Ik denk het oprecht wel. Niet alleen de digitale detox daar, maar ja, dat kan draaien ook rond groepsgesprekken, reflectiegesprekken over moeilijkheden die ze in hun leven hebben bijvoorbeeld, of dingen waarvan ze spijt hebben. Die hebben daar echt wel diepzinnige gesprekken ook met professionals gehad. Dus het is meer dan enkel de digitale detox. Een van de jongeren noemde het zelfs ook beter dan groepstherapie. Ze hebben daar dingen over hun privé verteld dat ze eigenlijk in jaren al niet hebben gedeeld, vertelden ze mij. Dus ik denk dat die zich heel bewust zijn geworden van die impact toch wel van die gsm, van die sociale media. Dus ik vind het een heel mooi initiatief en het lijkt voor die groep was het een heel goed initiatief ook.
0: Ja, het klinkt indrukwekkend wat je hebt meegemaakt op die twee dagen. Heel veel emoties voel ik. Fantastisch, bedankt voor het verslagje, Esther. En tot nog eens, bedankt voor het gesprek. Groetjes.
1: Salut, bye bye.

0: Brown, I got you, I feel good. Dat is eigenlijk ook...
1: Joe's Summer Request.
0: Ook een beetje de taak van die digitale detox natuurlijk om je beter te voelen. Ik heb Barbara uit Puurs, Sint-Amans aan de lijn. Barbara, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anna.
0: Barbara, ik zeg hier Puurs, Sint-Amans, maar jij gaat ons een beetje jaloers maken zo. Net voor de start van het Paradise Beach hier, want je zit helemaal niet in Puurs, Sint-Amans op dit moment, hè?
2: Nee, ik zit aan de Ophaalkust, in Stella Plage.
0: En je gaat nu allerlei dingen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Hier zijn de wolken vandaag en het is hier mooi weer en het is hier gezellig en het is hier lekker. Oh, oh, oh. Barbara, vertel eens, wat heb je al allemaal gezien dat de moeite waard is?
2: Oh, we zijn naar Wimereux geweest. We gaan nu vandaag naar Boulogne-sur-Mer. Ja, we doen zo elke dag wel een stadje, hè.
0: Fantastisch.
2: Om te bekijken, hè. En ja, het is echt wel de moeite waard, vind ik.
0: En is dat zo, alles erop en eraan? Ah, oh, ja, ook fantastisch, hè.
2: Ja, Le Touquet gisteren ook geweest, ja.
0: Ja, staalblauwe Le hemel ondertussen.
2: Ja, inderdaad.
0: Lekker eten.
2: Uiteraard, hè. Oh. Uiteraard, ze zijn ook in Frankrijk, hè.
0: Ze moesten het verbieden. Ze moesten het verbieden. Goed, zeg, maar geen enkel probleem. Zeg, ik heb hier drie plaatjes voor u klaargezet. Vertel eens welke dat zijn. André van Duin zie ik hier. Waarom André van Duin?
2: Oh ja, als de zon begint te schijnen, dan... ja, ik word er altijd eigenlijk vrolijk van als ik dat liedje hoor. En onlangs hebben jullie daar ook zo'n poll over gedaan. Ja. En dan werd dat ook gekozen. Dat was André van Duin. En dat andere liedje was van Bart Keil. Ja. Maar ze hebben dan toch voor André van Duin gekozen. En ja, ik vind dat echt een heel plezant nummertje. Dat gaat direct dan de volumeklomp wat luider en zo. Dus
0: ja, fantastisch.
2: Dat is direct goed gediend, hè.
0: Enrique Iglesias moeten we ook draaien voor jou. Waarom Enrique?
2: Ja, dat is een liedje dat we eigenlijk zoveel jaar geleden al eigenlijk op reis naar Spanje een beetje grijs gedraaid hebben in een auto. En dat heb ik samen met mijn zoon heel vaak gezongen. Soms wel zonder te weten wat dat was eigenlijk. Maar ja, dat was wel heel fijn. Dus ik heb daar goede herinneringen aan dat liedje en daarmee. Ja, dat ik dat toch ook wel de moeite waard vind.
0: Ik snap het helemaal. En over meezingen en succesvol enzovoort. Ja, het laatste is dan echt een topper natuurlijk. Hè? Despacito van Louis Fonsi. Die gaan we ook draaien voor jou.
2: Ja. Wel ja, dat is een beetje in dezelfde sfeer natuurlijk.
0: Ja,
2: hè.
0: Dat is waar, helemaal juist.
2: En dat
0: juist.
2: Is ook het favoriete liedje van mijn vriendin, van Marleen. Dus dat is een liedje dat...
0: Speciaal voor haar, speciaal voor Marleen, Louis Fonsi. Oké, zeg, bedankt. Veel plezier daar nog aan de Ophaalkust. Ook weer niet te veel plezier, hè. Barbara, laat ons dat afspreken. En geniet van
2: een beetje naar u doorsturen.
0: Oh, maar dat is zo lief. En ik heb hier drie plaatjes voor je. Bedankt voor je telefoontje. Groetjes, hè. Bye-bye.
2: Dank u. Summer Request.

0: Jorar.
1: Straf dat een duel tussen Bart Kuyl en André van Duin toch nog in het voordeel van André van Duin wordt beslecht hier tijdens die poll die we onlangs hebben gehad, blijkbaar. Maar het is ook een van de favoriete nummers van Barbara, die op dit moment aan de Opaalkust zit in Frankrijk. Maar ze komt eigenlijk uit puur Sint-Amans. André van Duin hadden we al voor haar als de zon schijnt. Haar tweede verzoekje was Duele el Corazón van Enrique Iglesias. Dat zong ze altijd mee, samen met de zoon. Ze wist niet helemaal waarover het ging, maar het gaat over hartzeer. Dus heel vrolijk mag je dat eigenlijk niet mee zeggen. En we hadden ook nog één plaatje speciaal voor de vriendin Marleen. Dat gaan we nu draaien tot aan het Paradise Beach. Want we gaan zometeen de zaak weer openen daar. Enfin, het is te zeggen, Astrid mag de deuren daar openen. Zometeen na het nieuws.
2: Ai.
1: Fancy. Maar Despacito brengt ons dus tot bij dat nieuws van 10 uur. Maak er een fijne woensdag van.

0: live vanuit Paradise Beach in Westende. We zijn er voor jou met een goede portie enthousiasme, goede fysiek. Dat is ook handig, want het is van Jump van Van Halen zo meteen. Nieuws van 10, dat krijg je nu dan met Emiel Wallijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer agressie bij de Vlaamse overheid. Amper 41 boetes voor sociale huurders in Vlaanderen. En in Oostenrijk krijgt het huis van Adolf Hitler een nieuwe functie. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het er vorig jaar iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Kevits komt daarom met een actieplan.
2: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
1: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap Opgroeien. Vorig jaar kreeg je 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
3: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
1: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. En in Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend en dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazis. Door er nu een politiekantoor van te maken willen ze dat tegengaan. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan er een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en opklaringen bij 25 graden.
0: Ah, toch nog goed geëindigd. Dankjewel daarvoor. Eén file dan op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 5 minuten om precies te zijn eigenlijk op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Ik heb hier gisteren het smidje moeten dansen in opdracht van wie anders dan Jan Bosman, die straks ook weer achter de microfoon kruipt na 1 uur. Nu, dat smidje van Lais dansen, dat was zeer, zeer tof, maar doodvermoeiend wel. Dus die jump van Van Helen, dat was ook rap gedaan hoor, met dat springen in de lucht. Het is nu dan wel van blijven sporten toch een beetje van jump naar de rock, naar het body. Die mag rocken op een iets rustiger tempo wel, hè. Met Justin Timberlake dan nu. Zeer goedemorgen om 7 over 10.

in India. Strompel gerust maar binnen hier bij ons aan de zee. Zeer welkom in ons tulpje, waar het ook een klein beetje frisser is dan anders. Misschien een extra windje erbij, maar dan nog zeer welkom. Hè. Trouwens, nog tot 9 augustus vind je ons dus in Westende in Paradise Beach. Ik zag die vraag net opduiken in onze app van Josiane Bollon. Bij deze is dat ook weer ingevuld. Ja, Paradise Beach, die naam, dat is geen toeval, hè, want het is hier gewoon echt wel een paradijsje. Zelfs met een beetje wind erbij is het hier bijzonder aangenaam. En het is ook echt een paradise, want de lekkerste ijs vind je hier ook al terug. Ja, je valt hier echt wel met je gat in de boter, of in het ijs dus. En plak hier dan gerust ook verder tot vanavond, want James Cook en Gert Verhulst, dat is vanavond te doen. Hè. Om 6 uur houden ze hier een summer session en daarvoor zijn ze nu al van alles aan het opbouwen. Ik zie hier kabels naar beneden vallen, ik zie hier met boksen gesleurd worden, maar wel met de grootste glimlach erbij. Dus het komt helemaal goed. Het gaat hier plezant worden. Ga daar maar vanuit. Vanavond om 6 uur dus feest hier aan ons paradise. Maar ook nu al, hè, gaan we ervoor. Gaan we voor het volle enthousiasme. Beloof ik jou graag iedere dag opnieuw. Maar je gaat het merken met Roxette nu erbij. En How Do You Do?

0: do. Ja, je mag dat altijd laten weten, hè, hoe het met jou gaat. Zoals Katrien van der Veeken bijvoorbeeld net al deed. Ze liet weten via de app. Ideaal weer en muziek om te schilderen. Van de meisjes naar de tienerkamer. Ja, de roze muren worden daar oververfd door een groen laagje. Het ziet er nu al schoon uit. How do you do? Wel, ik merk eigenlijk ook dat het met mezelf zeer goed gaat. Ik werd toch net even blij toen ik een flash zag opduiken dat de diesel morgen weer duurder wordt. En ik ben net gaan tanken. Dus het zit hem soms in de kleine dingen. Maar laat gerust ook weten hoe het met jou gaat. Weet dat de app er voor jou opnieuw is. Dat momentje van rust dan weer, dat krijg je ook iedere dag rond 9:40 hier bij Joe. En zometeen is het opnieuw van dat extra zen worden. Misschien ook wel met een koffietje eraan te pas. En net zo goed met van die gepaste muziek erbij. Hè? Jen Teddy Mari straks en ook al de Boss met Hometown.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: gente di mare, de mensen van de zee, dat zijn wij eigenlijk ook allemaal een beetje aan het worden. Tot 9 augustus zelfs, nu we presenteren. Nu we staan in Westende en ik merk hier dat de zon wel degelijk zo stilletjes aan het doorbreken is. Zo moet dat. Ik wist het wel, ik ging erin geloven. Ik haal de zon er zo meteen nog meer bij met Nicky Yore en dat nummer waarvan je denkt... Wat heeft hij sowieso geschreven? Terwijl hij ergens op het strand zat in de zon met vrienden erbij en er zo'n plezant feestje van aan het maken was. Maar nee, hij schreef dat dus toen hij ziek in zijn bedje lag. En toch zo'n heerlijke, plezierige muziek kunnen maken. Straf. Sunroof van Nicky Yore, dat komt er dus zo meteen aan. Terwijl Annick van Bellegem ook al laat weten via de app dat ze met het hele gezin in het zuiden van Frankrijk vertoeft. Ze is onderweg naar het strand van Saint-Aigulf. Dat is ergens aan de Côte d'Azur. Met man en zoon Nicolas Heek. En dat terwijl wij nog genieten van een paar files. Er zijn er 2 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 7 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook aanschuiven op de enige 10 richting Brussel. 6 minuten extra daar tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Mokko.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: still haven't found what I'm looking for. Wel, misschien dat ik jou dan nog eens kan helpen. Want ik pak je straks nog eens mee, behoorlijk letterlijk. Want ik heb nog een fijne hotspot, een summer hotspot, waarin ik je graag meeneem. En dat kan handig zijn, hè, om mee te pakken als je niet altijd goed weet wat te doen. Want dan kan de zomerperiode misschien toch lang zijn. Het is voorna Alanis Morissette nog. Die krijg je met Ironic. En hier ook al onze voice van Vlaanderen, Bassera. All because of...
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Zeg de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
0: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Dit is Joe Paradise Beach.
9: Good times.
8: Good times.
9: Great
8: music.

0: passeren langs de jaren 80 met Taylor Dane, Tell It To My Heart.
1: Show. Summer Hotspot.
0: Yep, de Summer Hotspot is een tip die ik elke dag meegeef voor een leuke uitstap of handigheid voor deze zomer. En vandaag moeten we daarvoor in Mechelen zijn. Daar is een wel zeer bijzondere wandeling uitgestippeld langs alle barokkerken en monumenten die de stad te bieden heeft. De naam van de wandeling, dat is Rubens in Steen. En je wordt daar op weg geholpen door de leerling van Rubens. Op een wel heel bijzondere manier waar Lente de Veel van Visit Mechelen meer over kan vertellen.
2: Rubens in Steen is een barokke stadswandeling in Mechelen waarbij je in gesprek gaat met de kunstenaar Lucas Vederbe, een hele belangrijke Mechelse beeldhouwer uit de 17e eeuw. Hij neemt je op sleeptouw langs drie verschillende kerken om zo zijn eigen kunstwerken en andere kunstwerken te kunnen aanschouwen. Het speciale aan de wandeling is dat je eigenlijk op de wandeling een WhatsApp-gesprek aangaat met Lucas Vederbe. Dus via WhatsApp neemt hij je mee langs die verschillende kerken. Zo ontdek je kunstwerken van hemzelf. Dat zijn vooral beeldhouwwerken, maar je ontdekt ook een kunstwerk van Rubens en nog vele andere belangrijke meesters. Waarom heet de wandeling Rubens in Steen? Wel, hij was eigenlijk de student van Rubens, Pieter Paul Rubens. En hij was een kei van een beeldhouwer en werd daarom ook wel Rubens in Steen genoemd.
0: Ah, voilà, fijn om dat weer te mogen ontdekken. Een wandeling dus waarin je wordt begeleid door een groot kunstenaar uit de oudheid door middel van een WhatsApp-gesprek. Dat klinkt wel als een zeer unieke ervaring, maar vooral ook hip. Ik denk dat meteen ook een paar kinderen extra die wandeling zullen willen bezoeken. Dus het lijkt mij absoluut een dingetje dat je wil gaan checken.

Het is de perfecte muziek om te genieten van jouw zomervakantie. Misschien ook wel in Westende aan Paradise Beach. Maar ik merk ook via de app dat dat eigenlijk ook wel heel goed is om bijvoorbeeld soep bij te koken. Dat is wat Connie Schrijvers nu aan het doen is. Ilse Potvliegen die is dan weer bezig met de vakantiestrijk na een zalige gezinsvakantie in Gran Canaria. We missen het nu al, dat zet ze er ook nog bij. En Annabel Kermans die laat ook nog weten dat ze haar vriend wil bedanken. Haar vriend Jo, omdat hij de ramen en de auto al aan het poetsen is, terwijl ik mij volledig op mijn kindjes kan focussen. Mag je mocht die polletjes kussen, maar zo mag dat af en toe wel eens. Hè. Love you, Annabel, dat zet ze er ook nog allemaal bij. We gaan richting 11 op de beste manier, want het is hier met Harry Styles nu en Sign of the Time.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedemorgen, het is hier met de Police en The Cure te doen. En zometeen komen ze al met twee voor de prijs van één. Tina Turner, David Bowie, loeren al eens naar vanavond. En dat is allemaal voor na het nieuws van 11, krijg je met Emiel Wallais. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Kermit de Kikker kan niet meer verhuren op Airbnb. Diesel wordt duurder en opnieuw een medaille op het EK skileren. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend en ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Je hoort bevoegd minister Melissa de Prater.
5: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
4: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot €2,23 per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan €1,29. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan er een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en opklaringen bij 25 graden.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 20 minuten erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
6: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Wow.

heerlijk, toch? Die live versie van Tonight van Tina Turner. David Bowie, dat versterkt altijd zo de sfeer in de goede zin. Geeft ook nog meer vakantiegevoel en dat mag wel tijdens de zomermaanden. Hè. Nog meer van dat heerlijke sfeertje met Enrique Iglesias zometeen, die ook altijd zon oproept. Associeer ik eigenlijk ook wel graag met van die exotische, tropische bestemmingen. Maar als ik dan zo naar zijn tourschema kijk, hè, zag ik dat hij in september naar Slowakije en naar Kazachstan trekt. Dat, ja, kijk, daar heeft hij gewoon ook fans en dan trekt hij daar ook naar eens naartoe. Waarom ook niet? Het is sympathiek van hem. Enrique Iglesias hier nu met Sube Me La Radio. Go Paradise Beach, it is the show. Sube Me La Radio.

richting 11:15 met Just Where You Are van Billy Joel. Straks krijg je dan nog Pink met Trustfall. Die komt eraan na The Cure met Robert Smit uiteraard als frontman. En Robert Smit die was er ook al bij op de WK voetbalfinale. En die halftime show heeft hij dus ook meegepakt. Maar dat was een beetje dik tegen zijn goesting. Want daar zei hij nog op Instagram over Please Just Fuck Off. Ja, dat hoefde dus duidelijk niet, hè, die halftime show. Blijkbaar een grote voetbalfan, dat dan weer wel. En hier gelukkig ook weer net iets vrolijker. Met The Cure in Friday, I'm in Love.

0: Show presenteert...
1: Thank you very much.
0: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
0: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
11: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit app en train je brein.

0: What If We Just Fall, maar ze houdt zich altijd overeind hoor, want het is een echte acrobate. Dat zie je wel als je ooit eens naar een optreden trekt van Pink. Trust Fall. Doe je straks nog eens mee dan met die mooiste zin. Ja, ik ben er zeker van dat jij er ook zo eentje hebt. Een mooiste zin uit een lied. Dat je misschien wel een lievelingslied hebt, omdat er nu eenmaal een mooie boodschap vervat in zit. In één zin dan ook meer bepaald. In welk lied vind jij dat? Laat dat vooral weten via de app en dan draaien we die mooiste zin van jou straks misschien wel. Kan ook zijn dat je het in de muziek van Bryan Adams vindt. Die draai ik zo meteen met Please Forgive Me. Of wie weet, The Police. Al denk ik dat het dan wel niet per se de zin de do-do-do, de da-da-da zal zijn. Maar je weet maar nooit natuurlijk.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.

0: Schoon toch. Brian Adams, please forgive me, tot 2:30. En dat betekent dat er wel degelijk files zijn. 3 exemplaren waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 35 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten dan tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. E313 richting Antwerpen. Ook daar is het vertraging. Zijn er vertragingen. 25 minuten extra daar tussen Massenhoven en Antwerpen.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Met Agneta Falskog erbij. Hier is On tot 20 voor 12. Ik zie dat het weer in orde komt door de mooiste zin. Zeer betekenisvolle zinnen die altijd wel recht naar mijn hart gaan, moet ik zeggen. Zo zijn er weer heel wat binnengekomen via de app. En eentje daarvan ga ik dragen. Hè. De favoriete zin met dat schone lied erbij. Na Ordinary World nog van Duran Duran.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is Tom Bone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag. Dit is Joe.

0: krijg je sowieso Alex Warren nog met Fever Dream. Maar eerst passeer ik graag langs Bernice Sleeve, haar favoriete zin. En daar hoort ook een lied bij en het is iets zeer schoons, hoor.
1: Goedemorgen, ik spreek met Bernice Sleeve. De zin die mij, die mij altijd heel erg raakt, is, komt uit het volgende liedje van Danny Vera uit Rollercoaster. En de zin luidt als volgt. 'Cause I always be around, I will find my way back home where magnolia grows. Ik heb dit liedje leren waarderen tijdens de corona-periode. Dat al onze levens op de kop stonden. En dat het heel moeilijk was om een beetje het normale aan te houden. Of eigenlijk was het onmogelijk. Maar ook het feit dat je soms in een hele lastige situatie kunt zitten. Wat je leven of dingen ontwricht.

Dream. Heeft zo'n heerlijk goed ritme. Past ook perfect hier aan het stage. Nou, wij staan de Paradise Beach. Daar ben je nog zeker welkom tot 10 uur vanavond. En tot 9 augustus zitten we hier uiteindelijk ook nog. Hè. Net voor die Fever Dream trouwens nog Rollercoaster gedraaid van Danny Vera. En ik merk dat dat binnenkomt hoor bij heel wat mensen. Wat een plaat ook. Zometeen gaan we de feestelijke richting uit met die ene Argentijnse artiest die we in heel onze database ongeveer zitten hebben. King Africa met La Bomba. Na Kim Wild hier in Cambodja.

0: dagje in twee gekregen in jouw woensdagmiddag. Zet jij in met muziek om naar uit te kijken. Céline Dion doet nog eens mee. Net als Yolanda Bicol en tieneridool van de Nelly's, Avril Lavigne. Hoor je na het nieuws van 12 met Emiel Wallace. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ryanair haalt 5 vliegtuigen weg uit ons land. Strengere regels rond Airbnbs. En in de Tour maken ze zich klaar voor de 17e rit. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteit in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtax van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Collega Rob van Herk.
2: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtax zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
1: Nochtans verhoogde de regering die tax maar met 2 in plaats van 5 euro. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend en ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Prater.
3: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
1: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 9 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op, dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
4: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd.
1: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
0: Daar kijken we naar. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten op de A19 tussen Wervik en Moorsele. Kwartier op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Bommelgem. Ook al een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier dan tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
5: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Wow.

Clean, complicated. En dan kom je naar de zee, merk je dat alles plots een pak makkelijker gaat. Toch gewoon kijken naar die golfjes en echt waar, alle zorgen weg. Ik vind dat beter dan kijken naar televisie, eerlijk gezegd. Fijne middag. Ik haal er straks voor jou die zotte zomerhit van 2010 nog eens bij. Na een goede portie dramatiek, dat heb je altijd wel een klein beetje met Céline Dion. Ik zou de deuren misschien moeten sluiten dan, zodat het niet te pijnlijk wordt aan de oren van de mensen op terras. Maar dat ze gewoon meedoen, meezingen met die It's All Coming Back To Me Now. Komt eraan nadat je het hier ook al mag uitbrillen, hoor. Met Tears For Fears dan en Shout.

september, oktober, mei volgend jaar moet je denk ik niet in Parijs een hotelletje proberen boeken, want ofwel zal alles zo goed als volzet zijn daar, ofwel gewoon pokken duur, omdat Céline Dion er die periode ook al neerstrijkt. Bijna 11:40, hier dan nog eens de zon vierend de voeten uit, zoals dat ook gebeurde in 2010. Toen Stromae de wereld deed feesten op Alors on danse, er was ook Waka Waka van Shakira, maar toch ook een zeer opvallend zomerhitje dat jaar kwam er met We No Speak Americana, Americano van Yolanda Be Cool. Dat zijn Australiërs die fan zijn, dat kan toch niet anders, van de film Pulp Fiction. Die film met Samuel L. Jackson ook erin, die de woorden Yolanda Be Cool op een bepaald moment uitschreeuwt. Ik weet niet of je dat nog weet, maar alleszins. Andrew en Matthew die vonden dat zeer cool klinken ook, dus werd het meteen ook hun DJ-naam. Ze maakten van een Italiaans hitje van eind jaren 50 ook nog eens een wereldhitje, dus in 2010. Ik vind dat geniaal gevonden. Je krijgt ze hier, Yolanda Be Cool, met We No Speak.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Good times. Great music.
6: Joe. Summer.

Ik heb hier en daar al een schoon babbelje mogen doen met de luisteraars hier. Dat is heel fijn om jullie zo eens te mogen zien. Dat is ook voor ons heel plezant. Ik merk dat er zeer veel mensen jou toch wel een weekje blijven plakken. En dat is goed als je ook dit weekend aan de kust te vinden zou zijn. En je zoekt bijvoorbeeld nog een fantastisch goede daad om je zondagochtend mee te starten. Luister dan goed, want we maken er hier op Joe Paradise Beach in Westende elke dag een feestje van. Maar een strand, dat is natuurlijk pas echt een paradijs, een paradise, als het er echt kraaknet bij ligt. Daarom bundelen we dus bij Joe deze zomer met de krachten met de propere strandlopers. Misschien ken je ze wel al, want ze zijn er wel al eens gepasseerd. Dat is die geweldige Vlaamse vrijwilligersorganisatie die elke dag vol passie strijdt voor schone stranden en een gezonde Noordzee. En dat is zo belangrijk. Hun engagement is ook goud waard en dus springen wij maar wat graag mee op die kar. En komende zondag zijn we dus 26 juli, is het tijd voor onze tweede grote Joe opruimactie van deze zomer hier op het strand van Westende. En we hebben jouw hulp nodig. Hè. Tussen 10 uur nu zondag en 11:30 trekken we er samen met jullie op uit om de kustlijn weer helemaal proper te maken. En denk je nu, oei, maar is dat niet te veel gedoe en al? Helemaal niet hoor. Om het met de woorden van de propere strandlopers zelf te zeggen, het is ontzettend laagdrempelig. Je stapt gewoon het zand op en begint eraan, hè. Maar

Ja, tof nummer, hè. Dance So Long Goodbye. Maar ik zou er toch niet in meegaan. Nee, niet gaan lopen, want ik heb hier namelijk nog een spelletje achter Dant. Hitster, zegt u dat toevallig iets? Ik mag dat uitdelen straks. Heel plezant spel. Dus blijf hangen en haal die Joe-app toch al.

0: perfect muziekje toch voor op een woensdagmiddag. Het is de Bausa met Magnetic tot bijna 20 voor 1. Goedemiddag. We maken ons hier op Joe Paradise Beach in Westende helemaal klaar voor de summer session van Gert en James. Straks heb je misschien al gemerkt, er gaan zo wat kabels voor mijn deur. Er staan al wat van die grote boxen, allemaal dus voor Gert en James straks. Maar we gaan ervoor en nadien op het terras van ons Joe Paradise Beach nog wat extra de sfeer erin brengen met een paar spelletjes. Meer bepaald met Hitster. Misschien ken je dat wel. Ik vind het zelf ongelooflijk plezant. Ik heb het afgelopen weekend dat nog gespeeld met de hele familie en het is gewoon fijn om doen, goed voor de sfeer. Nu, mocht je het nog niet kennen, Hitster, dat is het muziekspel van het moment eigenlijk. Het is gewoon een kaartje scannen met je gsm, de muziek begint meteen te spelen en jij moet dan raden wanneer dat nummer precies is uitgebracht om zo je eigen muzikale tijdlijn zo te bouwen. Ik garandeer u instant party en binnen de 3 seconden zit de hele familie ook luidkeels mee te zingen. Haal je samen de mooiste herinneringen op en ben je misschien wel af en toe een beetje aan het discussiëren. Dat moet je er ook bij pakken. Ja, je hebt gewoon voor iedereen wat wil ze qua Hitster. De original, de rock tot guilty pleasures, de urban hip-hop. Je kan er ver in gaan, maar wat ik zelf de allerleukste vind, dat is eigenlijk een gloednieuwe Hitster-versie, The Battle of Generations. Mijn ouders, die, dat zijn mensen geboren in de jaren 50. Die kennen bijvoorbeeld alles uit de jaren 70, maar mijn tienerlichtje kent dan eigenlijk alleen maar de hits van nu. Dus die nieuwe editie, laten we daar eens voor gaan. Daar kiest iedere speler ook gewoon zijn eigen muzikale tijdperk. Je speelt met de vinyl classics van voor 1984, de cassette, de cd-hits van 85 tot 2004 of de streaming era van 2005 tot nu. Zo speelt iedereen dus met muziek uit zijn eigen generatie en dan is het allemaal heel eerlijk. Nu, het allerbelangrijkste aan die hele uitleg hier die ik geef, dat is dat jij kans maakt op zo'n Hitster spelpakket. Wil jij dat ook wel hebben in jouw collectie? Blijf dan vooral hangen, want ik deel er zo meteen eentje uit. Na Blondie nog onder andere met het dan.
1: Mannekes, luister, het is simpel.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Knaldi!
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe.
4: Joe Paradise Beach.

0: met Tammy. Blijf er gerust plakken tot 6 uur vanavond, want dan zijn er Gert en James Cook met een summer session hier aan ons Paradise Beach in Westende. En ervoor, daarna wordt het hier ook bijzonder plezant, want dan gaan we spelletjes spelen met al wie hier aanwezig is op het terras. We gaan hitster spelen. Dat is een heel plezant muziekspel dat jij zeker en vast ook wel eens wil ondergaan. Nu, het leuke is, ik mag ook al zo'n heel hitster pakket met alle versies erin uitdelen. En we gaan dat nu gewoon doen, hè. We gaan dat heel simpelweg doen. Ik ga jou een lied laten horen. Dat is een lied uit 2010. En dan is het aan jou om te horen, om te weten of het lied dat erop volgt, of dat het later is uitgekomen dan 2010 of net vroeger. En dit hier komt dus uit 2010.
1: Hallo.
0: Yep, dit was de vibe van 2010. Hè. Alors on danse met Stromae. En dan gaat het over dit nummer hier. Is dat vroeger of later uitgekomen dan deze Alors on danse?
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.
0: Vroeger of later dus dan Alors on danse van Stromae? Laat het mij vooral weten. Stuur vroeger of later door via onze app. En heb het goed? Dan pikt de computer er jou misschien wel uit. Hè. Ga jij aan de haal met een zot hitster pakket. Zeer veel succes mee. Dit zou sowieso vroeger zijn, hoor, dan 2010 uit 97. Mockingbird Hill van Roots Syndicate.

0: we can dance all night.
1: 2010, daarmee zaten we met Stromae. Zijn Alors on danse, en dan was de vraag, die Lost Frequencies, dat was mij, Are You With Me? Was het vroeger of later dat dat uitkwam in 2010? Wel, jouw muziekkennis zit behoorlijk goed hoor, want heel wat juiste antwoorden gekregen, maar ook van Tina de Kuiper uit Morstel, want zij gaat aan de haal met die hitsterreeks. Jawel hoor, Lost Frequencies. Dat is wel degelijk later uitgekomen dan Stromae en Alors on danse. 4 jaar later, 2014. Are You With Me? Tina de Kuiper, heel veel plezier met jouw Hitster-collectie.
2: Maak er een feestje van met Hitster Battle of the Generations. Vinyl, cassette en cd of streaming. Welke generatie wint bij jou thuis? Hitster, the music party game.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...

0: boterhammen, aardappelen, wat dan ook. Ik ga ervoor zorgen dat die...
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
0: En nu kunnen we er wel aan beginnen, denk ik.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Dit is jouw.
0: Derde keer, goede keer, denk ik dan. Emilie, bent er toch nog altijd?
4: Ik ben er nog altijd. Ah, ik heb ervan genoten van deze show.
0: We gingen van begin tot eind en terug, maar nu dus met het nieuws van 1 uur met Emile Wallais.
4: Goedemiddag. Ryanair haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. 190 mensen betrapt op Tomorrowland met drugs. En in de Tour meekt Philipsen op de etappezege. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Collega Rob van Herk.
5: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
4: Ja, de regering verhoogt die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro, zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden ook in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans.
6: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor het Tomorrowland-thema. Zitting in november.
4: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is ook volledig afgesloten en het tramverkeer ligt stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere huizen liepen heel wat schade op, dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat 2e in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Pedersen. Hij wil vandaag winnen om de achterstand te verkleinen.
7: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Tuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel, proberen voor die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
4: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar ook kans op wat regen. Later krijgen we meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer met maximaal tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
0: Dankjewel Emiel. Straks denken de mensen dat ik het niet meer kan, hè.
4: Ja, dat is. Dat heb je aan jezelf te danken vooral.
0: Dat zou kunnen. Goed, ik ga toch proberen het vol te houden tot 4 uur. Dankjewel en tot over een uur. Want dan is er natuurlijk veel meer nieuws. Ondertussen heb ik nog 1 file over. Die staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar schuif je aan tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 10 minuten bij op andere plaatsen als je daar in de file zou staan. Daar verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

het voor vandaag niet gezegd dat het de meest slechte dag van de week zou worden. Wat het weer betreft dan toch. Maar hier op Joe Paradise Beach, zon overgoten. Wel wat wolken hier en daar, maar ja, die kunnen de zon niet bedekken. Dus geen een en al zon hier. Dus de moeite waard om zeker eens langs te komen. En om te gaan voor onze schaduwplaat Battle. Want het is tijd om even de benen te strekken. We zijn aanbeland bij een nieuwe Battle. En het thema van vandaag draait maar om één ding. Dat is walk. En hoe loop jij nu het liefst door zo'n zonovergoten dag? Of misschien hier en daar wel wat bewolkt? Als je kiest voor Kamp Schaduw, dan ga ik zo meteen voor fluisterzacht, jazzy en vooral ook ontzettend cool. Als je dan denkt van, oh, nee, de zon is er, hou ze maar, dan kies je voor Kamp Zon. En dan gaan we voor een snelle, vrolijke 80s popplaat met een superstrak ritme. Allemaal mooie beschrijvingen, maar wat daarachter zit, dat kom je straks te weten natuurlijk. Want dan deel ik ook de nummers daarbij uit bij Kamp Schaduw en bij

Als je de kans krijgt om ergens online eens een optreden te gaan bekijken van die Cameron Whitcomb, een live optreden, dan zal je zien dat dat eigenlijk best wel een en al gekte is. Hij smijt zich helemaal en dan vooral op deze Kingdom of Fear toch wel een heel fantastisch nummer. Ik heb er nu twee voor jou klaarstaan, waarvan je er eentje mag kiezen. Dat is onze schaduwplaat battle. Eén traag, één snel, daar moet jij dan uit kiezen. Team schaduw krijgt iets trager. Team zon gaat voor een snelle uptempo plaat. Maar wat zit er dan achter als ik zeg dat het vandaag ons thema Walk is? Walk moet ergens in de titel verschijnen. En dat is het geval bij Lou Reed. Hey babe, take a walk on the wild side. I said hey Joe, take a walk on the wild side. Hey Joe, take a walk on the wild side. Dit is misschien een idee of een tip om te kiezen voor deze Lou Reed met Walk on the wild side. Als je kiest voor Team Schaduw vandaag, Team Zon gaat voor een heel ander dansje. Walk like an Egyptian. Een heel ander dansje in de vorm van Walk Like an Egyptian van Bangles. Dus twee nummers heb je van mij gekregen, waar ik er straks dus één helemaal van draai. Maar welke moet dat dan worden? Is dat Team Schaduw met Lou Reed en Walk on the Wild Side? Of Team Zon met de Bangles en Walk Like an Egyptian, dat is de titel van dat nummer. Wat kies jij? Gewoon even de Joe-app openen nu en dan aanduiden welke van die twee je helemaal graag wil horen. Dat is onze schaduwplaat battle vandaag. Je hebt twee nummers de tijd, waaronder deze van Rigiera.

0: Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
3: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
9: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

Thousand Miles van Vanessa Carlton. Zo ver ben ik niet moeten gaan om vandaag de winnaar te vinden van de schaduwplaat battle. Maar je weet het, ik draai altijd de winnaar van die battle die ik nu ga stopzetten. Voilà. En dus is die winnaar meteen bekend. Maar het was een dubbeltje op zijn kant. Lag heel dicht bij elkaar vandaag. Team Schaduw kreeg Lou Reed met Walk on the Wild Side en de Bengals voor Team Zon met Walk Like an Egyptian. De verliezer haalt 48% en de winnaar 52%. En dat is deze geworden.

Ja, het was op de valreep voor de Bengals en Walk Like an Egyptian. Team Zon wint vandaag met 52% van de stemmen. Het is ondertussen 1:30 geworden en 2 files op de Antwerpse ring. Eentje in de richting van Nederland. Daar schuif je aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 10 minuten bij. En in de richting van Antwerpen op de E313, daar staat file tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 5 minuten. Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

deze soort muziek hoor, Mysterious Girl, dan denk ik aan strooien rokjes, cocktails op het strand gewoon. En Peter Andre die zorgde daarvoor met Mysterious Girl. En nu gaan we een tijdreis maken.

0: 1999, onder andere het jaar waarin Filip en Mathilde, onze koning en koningin, getrouwd zijn. 1999 was dat van Prince. Zometeen is er Beyoncé met een aureool boven haar hoofd.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Mannekes,
3: zombie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
1: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo.

heilig boontje Beyoncé met een aureool boven haar hoofd. Je hoorde Halo hier op Joe Paradise Beach. Is het vooral de bedoeling om heel, heel veel muziek te draaien en jou te laten genieten van de beste klanken natuurlijk. Met zometeen Lady Gaga en Bruno Mars. Eerst een verhaal over een niet zo fijne vakantie, maar ze hebben dan wel in een geweldig liedje gekozen.

Ik vind dat een vreemd gegeven. Zo sterven met een glimlach op je gezicht. Ik wil niet vertellen en nadenken over wat je op dat moment dan aan het doen zou zijn. In ieder geval, ik ga Phil Collins nu draaien. Een geweldige muzikant. En bij het schrijven van muziek gebruikt hij regelmatig zo'n nepwoorden voor tekst. En hij denkt dan van achteraf ga ik dat wel door echte tekst vervangen. Hier is dat dus niet gebeurd. Een nepwoord dat gewoon gebleven is en waarmee hij een dikke hit heeft gescoord. Dit is Susu Studio.

0: Zoals je weet, elke dag krijg je van mij een zomersweetje. Dat is straks ook het geval. Voor mocht je vanavond een barbecue hebben, dan zou dat eventueel van pas kunnen komen. Alhoewel, ik weet niet of het er weer voor is om een barbecue te organiseren vandaag. In ieder geval, nieuws van 2 uur met Emiel Wallijs nu.
1: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact na de dreiging van Ryanair. 190 mensen betrapt met drugs op Tomorrowland en een tramongeval in Rotterdam. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteit in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi uit onvrede met de vliegtaks. Journalist Rob van Herk.
2: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
1: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden ook in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans.
3: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden. En in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor het Tomorrowland-thema zitting in november.
1: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Een van de gewonden is er ook erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten en het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar wat kans op regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en maximaal tot 25 graden. Vrijdag zonniger en warmer bij 26 graden.
0: Onderweg staan twee files waar je 5 minuten of meer verliest. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komen 10 minuten bij en op de Brusselse buitenring verlies je 5 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Eerste dag van de Lokerse feesten komt ze nog eens het beste van zichzelf geven. En waarschijnlijk helemaal upside down tegen het einde van de set. Diana Ross was dat. Zit je vanavond dus, zoals gezegd, of een van de komende dagen kan natuurlijk ook op een gezellige zomerse barbecue, als het weer beter wordt. En vrijdag bijvoorbeeld, dan wordt het 26 graden en meer. Dus dan kan je daar naartoe gaan. Maar ben jij misschien altijd degene die eindigt als een levend speldenkussen, omdat vooral de muggen het op jou hebben gemunt, terwijl de persoon naast jou, die blijft gespaard van elke prik, maar jij krijgt de ene na de andere. Wel, de kans is groot eigenlijk dat de boosdoener gewoon in jouw eigen glas zit. Echt waar? En hoe dat precies in elkaar zit, wat er dan mis is met jouw favoriete zomerdrankje, dat ga ik jou zo meteen even vertellen. Hoe je van die jeukende en prikkende muggen vanaf kunt komen. Eerst nog deze van Colby, ken jij?
1: Will you count me in?
0: Ja hoor, 1, 2, 3, 4, ga jij gang.

Er bestaat ook zo'n versie met Ibiza in de titel. Maar als je dan moet kiezen tussen Ibiza en Barbados, ik denk dat ik dan toch voor Barbados een keertje zou gaan. Typically Tropical was dat met Barbados. Ik krijg ondertussen een bericht van Bernard die schrijft: hey beste Jan, 's nachts tijdens mijn slaap heb ik geen drankje naast mij staan. En de muggen die komen toch ook nog prikken. Maar Bernard, dat heeft misschien, ja, heeft dat misschien wel een reden. En de reden die mag ik nu meegeven in het zomerse weetje van vandaag natuurlijk. Want dat krijg je elke dag. Ja, daarnet had ik het er al over dat je misschien helemaal lek geprikt wordt. Op het ogenblik dat je aan een barbecue of dergelijke zit. Of aan het genieten bent van een terrasje of wat dan ook. Maar volgens de wetenschap heeft dat dus een antwoord in jouw glas. Dus check je glas, want studies tonen namelijk aan dat muggen absoluut verzot zijn op mensen die bier drinken. Mm. Maar juich niet te vroeg, want het geldt ook voor mensen die wijn drinken. Dus alles wat met alcohol te maken heeft, daar heeft het inderdaad mee te maken. Zodra je dus dat frisse pintje of die koude rosé of die cocktail drinkt, dan gaat jouw lichaamstemperatuur een heel klein beetje stijgen. Je gaat dan ongemerkt iets meer zweten, je ademt meer CO2 uit. En voor een mug is dat dus de ultieme uitnodiging, want je verandert voor hen letterlijk in een wandelend sterrenrestaurant, zeg maar, met een knipperend flashy neonbord helemaal bovenaan. En dat moet je dus eigenlijk niet doen. Dus vanavond op de barbecue, drink misschien iets verstandiger. Of zorg ervoor dat de muggenspray heel dicht in de buurt staat als je toch wel van cocktails of van bier of alcohol in het algemeen wil genieten. Ja, zomerse drankjes, we houden daar natuurlijk van. Maar muggen, daar willen we van ontsnappen. En ik heb eigenlijk de perfecte combinatie gevonden in een liedje daarvoor. Want je wil ontsnappen, escape. En toch iets drinken, een piña colada bijvoorbeeld. En Rupert Holmes heeft daar de perfecte song over gemaakt.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Alles wat je weet over A-mode. Start.
8: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
7: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
6: A-mode. Familie van mooie merken.

Valerie van Steve Winwood, mijn theorie over de look-up, blijkt niet meteen te kloppen, denk ik. Want Carina die stuurt, mijn kleindochter wordt ook lek geprikt. Ze is 3 jaar en ze drinkt geen wijn, nog bier. Liefst niet Michiel. Michiel die schrijft, ik drink wel meer dan mijn vrouw. En ze steken toch haar altijd. Er zijn misschien nog wel factoren die een rol kunnen spelen bij de muggen. En Willy die stuurt, soms cola, maar meestal plat water drink ik. Mijn echtgenoot drinkt wel alcohol, maar wordt nooit gestoken. Ja. Ja, kijk, wetenschappers zeggen dat, hè? Niet ik, dus ik geef dat maar gewoon mee. Maar ja, misschien inderdaad, zoals Michiel schrijft, zijn er nog wel een aantal factoren die ik niet heb opgesomd. Maar alcohol speelt zeker een rol.

0: Jason Derulo en zijn Savage Love. Het is ondertussen al 3 minuten over half 3. 2 files heb ik staan op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Gaat de traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. En een 2e file ook nog richting Gent op de E40. Daar schuif je aan tussen Nevelen en Drongen. Daar komen 5 minuten bij.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: kan voor verwarring zorgen. Pamela, Toto, Toto, Pamela. Het was Toto met Pamela, voor alle duidelijkheid. Ik start zo meteen mijn Best of Belgium tourbus weer op, want ik ga natuurlijk naar een stad of een dorp waar ik jou een aantal tips zal van geven als je die stad of dat dorp ooit zou gaan bezoeken. Maar daar woont in dat dorp ook telkens een BV en die geeft dan zo meteen ook een super tip aan jou mee. Welk dorp? Dat vertel ik eigenlijk altijd wel. Het is Deinze waar we vandaag naartoe zullen gaan. Dus in Deinze gaan we zien wat er allemaal te beleven valt en vooral ook welke BV daar woont en ook straks hier bij Joe een nummer mag zingen.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Yes.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
2: Goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
3: Ja, het is voor een douche om onder te zingen.
2: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen, zeg.
3: What is love? Why help me?
2: Ja, ja. Een ander model zeker toch?
3: Ja, goeie akoestiek, verkocht.
2: Ah, oké, goed.
4: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
1: Nu tot 50% korting op al onze badkamers. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: blijft fantastisch goed, toch, deze van Depeche Mode. Mode liever. En enjoy the silence. Ja, stilte, daar maken we geen radio voor natuurlijk, want zometeen is er weer een BV die haar of zijn plekje kwijt mag. En dan vooral een favoriet plekje op een bepaalde plaats. We gaan vandaag met onze Best of Belgium Tourbus, zoals gezegd, naar Deinze. En in Deinze mag ik zelf ook een aantal dingen aanraden. Er is bijvoorbeeld het kasteel van Ooidonk, maar daar ga ik het niet over hebben, want er zijn nog wel andere dingen. Mudel bijvoorbeeld in Deinze. Dat is een bepaalde plaats waar je de band tussen de kunstgeschiedenis van de Leienstreek en Deinze, dat daar het best tot zijn recht komt. Het is een museum waar je dus terecht kan in Deinze en waar je dat allemaal kan gaan bekijken. Mudel is dus een stevige en een sterke aanrader daar in Deinze. Net zoals de Brielmeersen, dat is de beste keuze als je natuur en wandelen belangrijk vindt. En bovendien liggen de Brielmeersen, dat park daar, heel dicht bij het centrum van Deinze. Ik heb er nog eentje. Deinze, dat betekent de Leie en de Leieboorden. De rivier de Leie die geeft Deinze een groot deel van zijn karakter terug. En een wandeling langs het water, dat hoort er natuurlijk zeker en vast bij als je daar in de buurt van Deinze bent. Maar ik heb een BV gezocht die daar in de buurt woont. Want Gary Hegger, waar woon jij ook alweer precies?
1: Ik woon in Deinze, Bachtemerialeren om juist te zijn. En hier in Bachtemerialeren heb je een heel mooie overzet. Dat noemt het Basio. En dat is een overzet waarmee je dan terechtkomt in Astene. In Astene heb je dan weer een trekpleister, dat is het Sas, waar je even kunt verpozen op een schoon terras. Je kunt daar kanovaren, zelfs tot in het centrum van Deinze. En het centrum van Deinze, of Deinze in het algemeen, is weer een fietsstad bij uitstek. En zoals dat je weet, ben ik een heel fervent fietser. Dus heel fijn voor mij. En ook voor de mensen die vanuit Deinze zo willen vertrekken, want die zijn heel mooie fietsroutes. Zowel in de richting van Oudenaarde, langs Leie en Schelde, of langs de Leie richting Kortrijk, Menen. Dus eigenlijk vanuit Deinze kun je de Leiestreek geweldig bezoeken. Dus een aanrader om een keer naar Deinze of Bachtemerialeren te komen.

allemaal zo fijn om nog eens terug te horen. Het allermooiste was dat van Gary Hagger uit Deinze met de fantastische tips die hij zelf heeft gegeven. Daar ook in Bachte Maria Leerne, want daar woont hij zelf. Zometeen Underdog Project na deze Beatles.

0: is Joe Summer.
1: Get on the floor.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Ik heb al even vooruitgekeken en het thema van onze swipe voor zometeen, dat is ook een thema waar ik mezelf voor zou inschrijven, denk ik. Heel leuke nummers staan klaar, maar dat swipen dat gebeurt straks. Onder andere na het nieuws van 3 uur met Thomas Everiks.
4: Goedemiddag. Veel getoeter van Ryanair, nieuwe vredesgesprekken over het Midden-Oosten en Trump gaat nog maar eens morrelen aan de invoerheffingen. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Uit onvrede met de vliegtaks. Collega Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar €7 extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou dus een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En de Amerikaanse president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stof en dezelfde merking trouwens. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs 3-dubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. En vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
3: Het is bijna 2:58. Ik heb ook nog 2 files. Die staan om te beginnen op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Schuif je aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. In de richting van Gent op de E40. Daar wordt file gemeld tussen Nevelen en Drongen. Zo is dat. Door een defect voertuig verlies je daar zo'n 5 minuten.
6: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

breekbaar nummer van Deepau en China in Your Hand. Straks is er een summer session hier op het Joe Paradise Beach. Dat wil zeggen dat er artiesten langskomen die een paar nummers gaan zingen. En vandaag zijn dat Gert en James. Die komen straks rond 6 uur langs om een paar nummers te brengen. Maar vooraf komen die natuurlijk ook langs bij Anne in de studio om een babbeltje te slaan en te vertellen waar ze op dit moment allemaal mee bezig zijn. En swipen doen we ook zo meteen.

Onze zomerse battle van zometeen. Misschien moet je daar nu al de popcorn voor klaarzetten, want we gaan de bioscoop eigenlijk een beetje induiken. We hebben voor onze zomerswipe liever gekozen voor het thema zomerse film soundtrack. Dus allemaal liedjes die van geweldige films komen en die een beetje zomers klinken. Dat zijn de 5 nummers waar we straks mee gaan swipen. Dus als je denkt van, ah, film, daar ben ik gigantisch in geïnteresseerd. Ik heb zowat alle films, en zeker zomerfilms, gezien. Dirty Dancing, wat is er nog allemaal? Dat ik niet heb gezien, maar misschien kan je mij dan ook wel een beetje bijbrengen. Dan moet je nu even een bericht sturen. Je opent de Joe-app en stuurt mij: ik wil swipen met filmmuziek. Ik wil swipen met filmmuziek. Dat is voldoende om te weten dat jij geïnteresseerd bent. En dan ga ik jou straks 5 nummers voorschotelen, waarvan je er uiteindelijk dan eentje moet overhouden. In de hoop dat dan dat jouw absolute favoriet is natuurlijk. De absolute film, zomerse film soundtrack die je dan helemaal te horen krijgt. Ik wil swipen met filmmuziek. Dat is het bericht dat je nu mag sturen in de Joe-app. En misschien horen we dan elkaar zo meteen op draai.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Hey Jimmy.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ah, ik dacht al dat je mij niet hoorde. Ik was al een beetje ongerust. Zeg, jij hebt laten weten dat je graag wil swipen met filmmuziek. Waarom wil je dat met filmmuziek doen?
1: Ja, omdat mijn vrouw heel lang in een videotheek heeft gewerkt en ik toch wel wat films heb gekeken afgelopen jaren.
0: Ja, dus je bent helemaal op de hoogte. Zeg maar, videotheken, ik ben daar ook regelmatig binnen geweest. Welk hoekje in de videotheek was voor jou alleen?
1: Meestal de actiefilm.
0: Ah ja, oké, maar ik had het op een ander soort film. Maar ja, de actiefilms, ja, dat is gewoon een heel neutraal antwoord. Zeg, en actiefilms vooral, hoort daar veel zomerse muziek bij, denk je?
1: Denk dat wel, ja.
0: Ja, je denkt dat wel. We zullen eens testen natuurlijk. Je krijgt van mij 5 nummers. Je moet er uiteindelijk eentje overhouden, maar ik zet er 2 tegenover elkaar en je schrapt er dan telkens eentje van. Zo ja, eenvoudig is het. Jimmy, dit is de eerste die je van mij krijgt. Ja, uit de film La Bamba natuurlijk. Dit is de versie van Trini Lopez en La Bamba. Die krijg je al van mij. En je krijgt ook nog deze. Jij hebt nu in handen La Bamba van Trini Lopez of Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Welke hou je over?
1: La Bamba.
0: Je houdt La Bamba over. Tegenover La Bamba komt deze te staan. Ik weet niet meteen of dat zo'n zomerse filmmuziek is, maar in ieder geval wel veel actie natuurlijk. Survivor met Eye of the Tiger. Tegenover La Bamba, wat houden we over?
1: Eye of the Tiger natuurlijk.
0: Ik had het gedacht, ja, ik had al zo vermoeden. Ja. Maar wordt dat nog overtroffen, misschien door deze? Power of Love van Huey Lewis and the News staat tegenover Survivor. Welke ga je doorsturen?
1: Survivor.
0: Nog altijd Survivor.
1: Ja.
0: Ik weet niet of Kenny Loggins die keuze zal kunnen overtreffen. Ja, Footloose, iedereen danst en zingt dat mee. Maar is dat ook zo bij jou, beste Jimmy?
1: Nee, toch niet. Ik ben een grote Rocky-fan, dus Survivor maakt door.
0: Ja, grote Rocky-fan. Ja, tuurlijk, ik had het kunnen vermoeden. Ja, het is ook een geweldig nummer, hè, die Eye of the Tiger, toch wel?
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay, dus jouw favoriete keuze staat er al meteen tussen, dus die ga ik volledig draaien. Zit het er dan in dat je nu aangestoken bent om vanavond nog eens Rocky op te zetten en te gaan bekijken?
1: Die kans zit er dik in, ja.
0: Ja, voilà. Kijk, je weet nooit dat dat gebeurt. Laat ons weten of je nieuwe dingen hebt ontdekt in die film dan, hè, Jimmy?
1: Ja,
0: als je hem voor de 1000ste keer misschien gaat bekijken. Ja, goed, bedankt om mee te swipen. Survivor en Eye of the Tiger, die komt eraan. En zometeen voor de rest een tweede kans. Maar eerst genieten van jouw keuze. Daar komt-ie. Dag, Jimmy.
1: Goed, dankjewel.
0: Salut.

Ja, toegegeven van de vijf, misschien de minst zomerse, maar ja, volgens Jimmy wel de meest geweldige plaat. Die Survivor en Eye of the Tiger. En dat was ook de keuze van Christophe. Hopelijk blijft hij bij Eye of the Tiger. Ronnie die had dan weer gestuurd, oh nee, liever Footloose. Maar dat kan nu misschien gebeuren, hè, want er is ook nog een tweede kans. Daarin kan je nog swipen tussen Trini Lopez met La Bamba, Ray Parker Jr. met Ghostbusters, Huey Lewis en The News met zijn Power of Love. Of je kan ook nog kiezen voor Kenny Loggins met Footloose. Dat zijn de vier die nu klaarstaan. En waarvoor je dus vanaf nu kan stemmen in de Joe-app. Gewoon openen en laten weten welke van die vier je graag een tweede kans wil geven. Degene met de meeste stemmen straks, die gaan we dus nog eens helemaal draaien.

0: niet vergeten. Jouw stem is natuurlijk ook heel erg belangrijk. De Joe-app openen en daar laten weten welke nummer jij een tweede kans geeft. Er is ondertussen nog één file overgebleven. Die staat op de Brusselse Buitenring. Je schuift eraan tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Met Jan Bosman.

Ik ben even naar die poll aan het kijken en er is eentje die er met kop en schouders boven steekt. Dus ik denk dat daar nog maar heel weinig aan te doen zal zijn. Maar als je toch een ander nummer nog een tweede kans wil geven, dan is nu het moment om de Joe-app te openen en te laten weten welke van die vier filmsongs jij graag nog wil horen zometeen.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

12 met 64% van de stemmen. Footloose van Kenny Loggins. De volle bak zomerszoektocht die gaat nog van start straks bij Anne, maar bij mij krijg je zo meteen al de eerste.

0: Show Paradise Beach.
1: Elke dag speelt Am de volle bak zomerzoektocht. Dat wil zeggen dat we 100 euro verstoppen in een volle bak, waarmee je kan gaan shoppen bij Collect & Go. Die volle bak die ziet eruit als een witte Joebox. Daarin zit dat bedrag verstopt elke dag op een andere plek in Vlaanderen. En jij moet dan die box proberen te vinden om die 100 euro eruit te halen. Wat heb je daarvoor nodig? Een aantal tips natuurlijk om de locatie te bepalen. Maar straks geeft Am ook een codewoord. Een codewoord waarmee je enkel dan en alleen die box kan openen. Dus goed luisteren naar Am sowieso, welk codewoord ze meegeeft. En ook naar de tips. En ik mag al meteen de eerste tip meegeven, want vandaag staat onze witte Joebox op de geboorteplaats, of in de geboorteplaats, van de bekendste pater van ons land. Een man die in 2005 nog werd verkozen tot de grootste Belg. En zijn leven wijdde dus aan Melaatsen. Dat is de tip die je van mij krijgt. Kan je al meteen je oriënteren waar je naartoe moet. Dus de grootste Belg verkozen ooit in 2005, dan moet het al wel heel erg duidelijk zijn. Dan moet je misschien nog even gaan opzoeken waar precies je moet zijn. En straks de exactere locatie, die krijg je dan ook nog door van Am, samen met dat codewoord. Zij komt eraan zo meteen, Am van Elzen, vanaf 4 uur.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Cantaloupe Maroenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jou. Chris Martin zorgt zo meteen voor kippenvel en wij misschien wel voor een volle winkelkar met de ultieme tip voor onze volle bakken zomerzoektochten. Allemaal naar het nieuws van 4 en dat krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Veel volk en veel vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar. Nieuwe gesprekken over vrede in het Midden-Oosten en Trump tovert nieuwe importheffingen uit zijn hoed. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten, zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraard van de Gentse politie.
3: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan te plaatsen om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
2: In totaal telde de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar die gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt over een staakt het vuren. Het zou dus een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En de Amerikaanse president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om daar hun medicijnen te maken. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er kans op regen. Morgen dan hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
1: Ja, ik heb hier nog een paar files waar je meer dan 5 minuten verliest. Als de muis mee wil, tenminste, op de Antwerpse ring. Richting Nederland is dat tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 9 minuten extra. 6 minuten zijn dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En op de Brusselse binnenring 5 minuten erbij. Tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Ook 5 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
4: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

La Vida. Joe Paradise Beach. Ja, we zitten hier nog tot 9 augustus. Dan schuiven we terug richting Vilvoorde. En dan is er natuurlijk de start van dat gloednieuwe radioseizoen. Het 11e al voor Sven en Anke. Maar die voorbereidingen achter de schermen die zijn al volop aan de gang. Zo ook voor een nieuw seizoen van Viva La Vida, waarvan je daarnet Coldplay hoorde. En ik dacht, ik ga het gewoon eens vragen aan de mensen die aan het luisteren zijn. Het programma op zondag voormiddag dat ik mag presenteren, waarbij ik bij bekende mensen wat vragen stel over hoe dat ze in het leven staan, wat hun stress bezorgt. Wat hen extreem gelukkig maakt, van die kleinigheden enzovoort. Dus ik dacht, ik ga het gewoon eens vragen. Wie zouden jullie wel eens graag horen als gast in Viva La Vida voor een komend seizoen? Voilà. Bij deze genoeg over dat nieuwe radioseizoen. We zijn hier natuurlijk nog volop bezig met straks, jawel, Gert en James. Het is hier al druk op ons terras. En een tweede tip voor die witte Joebox.

Olivia Dean en So Easy. Ja, ik had jullie gevraagd voor wat suggesties, hè, voor een nieuw seizoen Viva La Vida. Wie zouden jullie daarin wel eens te gast willen zien? En Annemie die stuurt door, ja, James Cook, die wordt heel vaak doorgestuurd. Ah, wel, ik zal het hem straks eens vragen. Die lijkt mij ook een ongelooflijk fijne gast om, als interview, allee, om te interviewen. Stef Wouters wordt doorgestuurd, Laura Tesoro, Luc Steno, Barbara Dex, Christopher Beke, ja, die hebben we al heel vaak ook gevraagd, maar ja, mensen hebben het allemaal zo druk, hè. En Milo wordt hier ook gesuggereerd. En Gert Verheul zelf, Mark Koeken, Nina Derwaal. En natuurlijk de Willy Sommers. Ja, ik ga toch eens, door de telefoonboek gaan. En eens zien wie we nog allemaal kunnen contacteren. Als je nog plezante suggesties hebt. Andy zegt, ja, altijd plezant als maar iemand is die iets te vertellen heeft. Zoals die chirurg, dat was top. Ah, dat was de Geert, hè. Geert, mijn vroot van Fatma Taspinaar. Inderdaad, dat was een super.

0: en Seal met Killer. Zometeen Neil Diamond en Beautiful Noise. En ook die tweede tip die jou moet brengen naar de exacte locatie van onze witte Jobox om vol een bak te gaan shoppen. Collect and go. Maar eerst, er komen hier nog wel een paar namen binnen als suggesties voor gasten voor een nieuw seizoen van Viva La Vida. Sam Bettes bijvoorbeeld, ja, die heb ik al mogen interviewen. Echt heel fijn om hem te mogen interviewen. Die staan trouwens om te herbeluisteren op joe.be. Ook Sandrine André, die is al gepasseerd, wordt hier ook gesuggereerd. Dat is ook heel fijn. Maar ook Victor Verhulst en Ellen Kallebout, Belle Perez, Tom Waas, Axel Dazeleren, Wim Liebaert. Allee, ongelooflijk veel fijne voorstellen die binnenkomen. We gaan ermee aan de slag en hopelijk hebben ze deze keer ook allemaal tijd om langs te komen. Goed, Neil Diamond, dat had ik al gezegd dat hij eraan komt. Zal ik trouwens misschien al eens even de tip herhalen die Jan Bosman daar straks al gaf? Wel, zijn eerste tip was: vandaag trekken we naar de geboorteplaats van de bekendste pater van ons land. Een man die in 2005 werd verkozen tot de grootste Belg en zijn leven wijdde aan de Melaatse. Nu weet je waarschijnlijk al in welke gemeente of welke stad we zitten, maar ja, dat is ook niet klein daar, hè? Dus waar zouden we exact staan? De exacte locatie die kan je afleiden uit de tweede volgende tip, die komt eraan.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

0: paar jaar geleden hadden Bluff en Gijke Arnaert samen een hit over een heel bekende plek in Nederland. Vlak over de grens, dat nummer gaan we zo meteen nog eens beluisteren.
1: De Vollenbak zomerzoektocht.
0: Ja, ondertussen weet je het wel. Hè. We zitten hier sinds 9 juli en nog tot 9 augustus. Maar we hebben ook aan de mensen die thuis blijven, die niet op ons Joe Paradise Beach geraken, gedacht. Door elke dag een grote Vollenbak zomerzoektocht over gans Vlaanderen te organiseren. Wat kan je daarmee winnen? Wel tot 100 euro om Vollenbak te shoppen bij Collect & Go. Nu, op dit moment staat er dus zo'n witte Joe Box met daarin 100 euro om te shoppen bij Collect & Go. Je kreeg daar straks al de eerste tip bij Jan. Ik heb hem daarnet nog eens opnieuw voorgelezen. Dan weet je waarschijnlijk al wel in welke gemeente, in welke stad de box staat. Maar dan heb je natuurlijk nog een beetje meer info nodig. Wat extra informatie om helemaal zeker te zijn waar die box nu precies staat. En hopelijk, ja, we staan vandaag aan de winkel van deze bekende Vlaming.
2: Ja, ik vind dat zeker belangrijk. Hè. De jeugd moet ergens kunnen opgevangen worden. En het is nog altijd beter dan heel de dagen voor tv te zitten en heel de dagen op de computer te hangen. En het is nu vandaag wel een iets mindere dag, maar zolang de renners bezig blijven en hun eigen amuseren, gaan ze geen kou hebben vandaag.
0: Ja, dat is hem dus. Hè. De locatie, als jij ze nu weet, dan mag je er naartoe crossen. En dat is eigenlijk ook meteen een tip die we geven. Hè. Met die twee zou het dus moeten lukken om onze Joe Box te vinden. Het codewoord, dat heb je ook nodig. Want stel je nu voor dat je daarmee met twee of drie tegelijkertijd toekomt. Ja, het is heel belangrijk dat je dan nog eens het juiste codewoord meegeeft. En dat is vandaag regenboogtrui. Heel toepasselijk natuurlijk, gezien de plek waar we staan.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak. De Vollenbak zomerzoektocht.

0: Samba de Janeiro. Zometeen Anouk met Girl, maar eerst tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het is een beetje over 4:30. Die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De ministers van media in ons land vinden dat je radiofrequenties moet kunnen blijven ontvangen, ook in nieuwe auto's. Nu gebeurt dat al maar vaker via streaming met je gsm bijvoorbeeld. Maar dat vinden ze niet kunnen. Ze trekken nu met die vraag naar Europa. Dat kan autobouwers daartoe verplichten. Het aantal vechtpartijen op de Gentse feesten stijgt. De politie heeft er nu al 47 geteld en we zitten net over de helft van die 10-daagse. Het gaat om kleinere incidenten, maar ook

0: regen ook. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag meer zon en warmer 26 graden en zaterdag tot 28 graden.
1: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die vind je... Ja, wilt u niet mee? Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar doe je er 18 minuten langer over. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5 minuten extra daar. Op de Brusselse binnenring 7 minuten erbij tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En 5 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarmen. Op de buitenring 6 minuten erbij tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En evenveel minuten 6. Dus tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: I Can Dream About You. Ikzelf rijd al, ondertussen toch denk ik al een jaar of vier met een volledig elektrische wagen. Maar ik weet nog echt de eerste keer dat ik met die volledig elektrische auto gewoon van Drongen naar de kust moest rijden. Dat ik echt zo volledig in de stress was. En iedere keer als er daar een kilometertje afging van die range, dan was ik al aan het panikeren en aan het zweten. En ja, je moet dat allemaal een beetje leren kennen. Maar ja, als je natuurlijk op vakantie vertrekt, dan is dat ook lastig, hè? Je bent dan vertrokken, koffers zitten erachterin, op weg naar de zon en dan zie je op dashboard je batterij stilaan toch in het rood kleuren. Zodra je dan een snelweg oprijdt, zie je ook de eerste lange rij al staan bij de laadpalen. Meteen wat laadstress bovenop de vakantiestress. Onafhankelijk expert Jochen de Smet, die schiet ons zo meteen te hulp en die zorgt ervoor dat je wel ontspannen op vakantie kan vertrekken. En ik heb er ook voor gezorgd dat iemand extra kan genieten binnenkort voor zijn barbecue.
1: Hallo, mijn naam is Laurens Thomas van Tremlo. Ik heb de box gevonden bij de Niels Albert bikewinkel. Wat ik met de box ga doen, natuurlijk, is een goede barbecue met deze goede temperaturen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
5: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM. Kleurt je dag.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: A Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, Koen stuurt ook al een berichtje. Ja, we kennen dat van die laadstress. Wij staan nu ook ergens op te laden. Ja, je kent dat, je staat klaar, volledig kofferbak toe. Je wilt dan heel ontspannen op reis vertrekken, maar je zit met die elektrische wagen en je vraagt je dan af, vanaf wanneer moeten we beginnen panikeren? Vanaf wanneer moeten we beginnen zoeken naar een laadpaal? Hoe kunnen we files aan de laadpaal vermijden? Ik ken er allemaal niks van. Ik rijd wel elektrisch, maar ik laad voornamelijk thuis op en ik neem mijn auto niet mee op vakantie. Ik durf dat niet. Maar iemand die daar wel alles over weet, dat is Joch de Smet, onafhankelijk expert elektrisch rijden. Dag Jochen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Ann.
0: Ja, mensen zijn nu al aan het stressen om hun auto onderweg 100% vol te laden. Wat kunnen ze het beste doen?
1: Eén, vooral niet beginnen stressen. Ja. Dat nooit. En twee, zeker niet tot 100% vol laden. Dat is al het eerste punt. Mm-hmm. Dus als je gaat snel laden op reis, dan is het beste wat je kan doen, is tot 80% volladen. Omdat je laadt heel snel op als je batterij 10-20% vol is. Mm-hmm. Dan laat je heel snel op. Maar als je batterij 80% vol is, dan laat je maar zo snel als aan een trage laadpaal. En creëer je eigenlijk een laadfile achter jou. Mm-hmm. Dus dat moet je zeker niet doen. Okay. Dat is al een basis voor stress.
0: Mm-hmm. Maar oké, als we dan kijken naar ons batterijpercentage. Vanaf wanneer moet je dan toch al beginnen uitkijken en onderzoeken? Ja, vanaf wanneer is het tijd om ergens een laadpaal te vinden of te zoeken?
1: Ja, het belangrijkste is dat je weet dat het percentage dat je ziet, dat helemaal correct is. Mm-hmm. Dus als het 20% op jouw scherm staat, dan is het effectief nog 20% in de batterij. Dat betekent dat je ook nog een stuk verder kan rijden. En zelfs reed ik dan onder de 20% begin ik te plannen waar ik zou stoppen. Maar ik mik toch zeker richting om lager te gaan dan 20%. En ik ga zelfs tot 3-5%, tot 8% diep ga ik zelfs met mijn wagen. Omdat ik, als ik dan aan de snellaadpaal aankom, laat ik gewoon veel sneller dan de mensen die naast mij met 40-50% batterij staan.
0: Oké, maar dat is wel living on the edge, hè, Jochen.
1: Je moet durven, maar je wilt, dat is iets wat je gewend wordt met die elektrische wagen. Die rijdt helemaal exact. Dus dat is iets wat je moet weten. Ja. Dat is een groot verschil dan met een benzinewagen, inderdaad.
0: Ja, ik was met een benzinewagen vroeger ook. Vanaf dat dat nog maar richting oranje lampje ging, begon ik eigenlijk al te flippen en te panikeren. Maar dus ik onthoud vooral, hoe lager het percentage, het is ten eerste exact, en ten tweede, hoe lager je percentage, hoe minder file er ontstaat aan de laadpalen. Maar dan, er zijn ook heel veel laad-apps. Hoe pak je dat nu het slimste aan?
1: De meeste mensen in België hebben een bedrijfswagen en die hebben een laadpas in een wagen liggen. En het is eigenlijk belangrijk om te weten dat de laadpas eigenlijk jouw eindprijs bepaalt. Het is dus niet de prijs die je ziet op de laadpaal die je gaat aangerekend krijgen, maar de prijs die in je app staat. De prijs op de laadpaal wordt verhoogd met een klein deeltje euro's die verwacht worden door de mensen van de laadpassen. En daar moet je eigenlijk naar kijken waar dat je gemakkelijkst kan laden en aan welk tarief dat je kan laden. Dus je laadpas en je app is leidend voor het kiezen van de laadpaal. Okay. Niet de paal zelf. Okay. Daar moet je kijken.
0: Maar jij doet het dus, hè? Jij gaat echt gerust met de elektrische wagen richting waar dan ook?
1: Ja? Zuiden van Frankrijk, het noorden van Schotland, het noorden van Noorwegen. Ik ben al in Kroatië geweest en ik ben overal geraakt en ik ben overal teruggekeerd. Maar ook omdat ik laat niet altijd langs de autosnelweg. Mm-hmm. Ik kijk ook een beetje waar dat de snellaadpalen staan. En je moet weten, de meeste laadpalen staan eigenlijk net na de afrit van de autosnelweg. Mm-hmm. En daar laat je 1 zonder file en 2 aan een tarief dat meestal de helft is van het tarief op de autosnelweg.
0: Oké. Goed, dankjewel voor deze fantastisch nuttige tips tegen laadstressen. Jochen de Smet, onafhankelijk expert elektrisch rijden. Wanneer begint jouw vakantie?
1: Dat zal rond half augustus zijn.
0: Ah, oké.
1: Nog eventjes.
0: Goed, allez, nog even op de tanden bijten en dankjewel. Voor ons goed dat je nog niet op verlof waart. Goed, salut Jochen. Dag.
1: Dankjewel, dag af.

0: bij Big Mountain en Baby, I Love Your Way. En als ik zo wel eens even kijk over de klok van 5, dan zie ik daar onder andere Sister Sledge en ook Charles en Eddie met Would I Like To.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Balthazar Boma, Marijn de Valk, mijn gedacht stopt ermee, maar wij gaan daar wel mee door. Ik ben benieuwd naar jouw gedacht over roken op het strand. 5 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goed nieuws voor wie radio luistert in de auto. Veel vechtpartijen op de Gentse feesten en slecht nieuws voor snoekenaar Luca Bressel. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media van ons land. Zonder dat je moet streamen met je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
5: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
4: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen naar Joe blijven luisteren. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraard van de Gentse politie.
6: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw. Dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
4: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. En dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega. Dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. Snoeker dan, Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijzenpot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natuurcriterium van Aalst. Volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over ongeveer een half uur komen ze aan. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die nog even komt piepen. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het dan flink af met kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. En vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer. Vrijdag 26 graden en zaterdag tot 28 graden.
0: Maar zo lief voor ons, zegt er straks het nieuws.
4: Hé, hey, maar ja, dat is toch... Ik denk zelfs stiekem dat dat de reden is dat de ministers dat hebben beslist of dat willen doen. De goede muziek op Joe.
0: Voilà, dat zou een keer iets goed zijn, zeg aan de ministers. Allee, tot straks.
4: Yo.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Berchem door een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring 12 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En 6 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de binnenring zijn dat 8 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Dan heb ik nog op de B202 tussen de ring rond Anderlecht en de N266 ook daar 5 minuutjes verliestijd.
7: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Sisters Legend, We Are Family. Zometeen Maxime en Babette en hoe dan ook. Maar ik ben heel benieuwd naar uw gedachten. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als je zo in gezelschap zit... ik zit niet graag in de rook van mensen die graag een sigaretje roken of vapen. Hè. Op publieke plaatsen zoals een dijk of strand, dan heb je daar natuurlijk minder last van. Dan merk ik dat eigenlijk persoonlijk niet. Maar toch voelt dat ook voor veel mensen nog altijd als storend. Hier in Vlaanderen is het nog altijd niet verboden om te roken op het strand. Al is er bijvoorbeeld wel in Oostende ook op het strand een rookvrije zone. Maar vanochtend in de krant las ik dat ze in Spanje nu ook nog een gigantische stap verder willen gaan op dat vlak. Want het Spaanse ministerie van Volksgezondheid wil daar niet alleen roken op het strand compleet verbieden, maar ze willen ook het roken en vapen op terrassen van de horeca verbieden. Vanaf 1 januari 2027 zal dat dus bij ons ook verboden zijn, op terrassen van de horeca. Maar moeten we wat die stranden betreft ook het Spaanse voorbeeld hier bij ons volgen? Moet dat verboden worden? Of heb je zoiets van, kom, dit gaat nu wel een stapje te ver. Laat mensen toch nog gewoon een beetje doen waar ze zelf zin in hebben. We zijn toch volwassen, oud en wijs genoeg om te beslissen wat we willen doen, zolang je de peuken maar niet in het zand stopt. We hebben daarvoor een poll geopend, nu in de Joe-app. Ik ben benieuwd in welk kamp jij zit. We hebben in totaal 4 kampen. Eerst en vooral, verbiedt het overal volledig strand en terrassen, giga anti-roken? Of zeg je, ja, rookvrije terrassen zijn goed, maar stranden, dat gaat nu toch echt te ver? Ben je voorstander van aparte rookzones op het strand? Dat kan ook. Of zeg je, stop die betutteling, buiten is buiten. En voor de rest moeten de mensen het zelf maar weten wat ze met hun gezondheid aanvangen. Jouw gedacht is welkom in de Joe-app. Dankjewel.

0: DJ Sven en de Holiday Rap. Het roken, het maakt iets los bij mensen. Vanaf januari 2027 zal het bij ons ook verboden zijn in de horeca op de terrassen. Maar in Spanje gaan ze nu ook een trapje verder, namelijk... Daar mag er ook niet meer gerookt worden op stranden daarna. Naar aanleiding daarvan hebben we een poll opgezet in de Joe-app om te zien in welk kamp jij behoort. Ben je eerder van ja, compleet het rookverbod, hoe minder, hoe beter. Of eerder van oh, stop met het betuttelen van iedereen, laat volwassenen zelf beslissen enzovoort. Komen er ook heel wat berichten binnen geschreven in de Joe-app. Anne bijvoorbeeld stuurt, een roker wordt vandaag de dag tot het uiterste gediscrimineerd en zal vereenzamen. Stop met die zever. Rokers op hun beurt moeten natuurlijk de peuken opruimen of de sigaretten uitdoen in een meeneem-asbakje. Sandra die zegt, ik heb zelf een concept store met een terras erbij. Bij ons wordt er niet gerookt om te vermijden dat de kleding en decoratie naar de sigaretten zouden ruiken. En de meeste klanten vinden het eigenlijk ook wel heel fijn dat ze rookvrij kunnen genieten van hun drankje. Anne die zegt, een andere Anne dan, ik ben absoluut anti-roken. Hoe meer verbod, hoe beter. En het overal verbieden maakt ook dat minder kinderen het zien. En hopelijk verdwijnt het zo ook stilaan uit ons leven. Roken veroorzaakt zoveel leed. Als verpleegkundige oncologie kom ik dagelijks in contact met patiënten die een diagnose krijgen net omwille van hun rookgedrag. En Katrien die zegt nog, oh, aparte plekken, oké, om te roken. Ik zelf ben ex-rookster, dan gaan er misschien minder peuken op het strand gaan liggen. Dus die zijn beter voor het milieu. Monique die zegt, ik rook niet, maar al dat gezever, je mag dit niet, je mag dat niet. Wat op een duur, wat zullen er nog wel of niet meer mogen. Straks is de resultaten overlopen van onze poll in de Joe-app. Na Train met Hey Soul Sister en... Ja.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspeech? Van op de barbecue?
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
9: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
8: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
9: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
8: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

Soul Sister. Verbod, rookverbod op terrassen. Onze horeca zal er misschien niet zo blij om zijn. In Spanje intussen ook een rookverbod op de stranden. Wat denk jij daarover? Uw gedachten in de poll gaan we zo meteen weergeven. Eerst nog twee berichtjes meegeven die geschreven zijn in de Joe-app. Veerle zegt, laat de mensen toch gewoon doen. Waar zijn de rechten nog van ons? Alles wordt verboden, triestig. Verbod in een restaurant, volledig mee akkoord. Maar op andere plekken, terras, café, strand, laat de mensen doen. Er gaat al zoveel kapot. Veel zaken gaan eraan onderdoor. Dat is ook een beetje wat Serge zegt. Weet je wat dat is? Anneke zegt hij, vroeger leefden we. Er was niks aan de hand, je kon alles doen wat je wilde en nu worden we geleefd. Er mag niks meer. Waar is de tijd van vroeger? Laat die eens terugkomen, alsjeblieft. De uitslag van de poll ook even meegeven. Ja, twee uitersten, hè. De meeste mensen die zeggen, verbied het overal, volledig, strand en terras, 45%. Maar dan zijn er ook 39%, een kleine 40%. Dus die zeggen, stop die betutteling, buiten is buiten. Anita Meijer, wat zou die daarvan zeggen?

0: binnen tot in de hoogste graad met Anita Meijer en Why Tell Me Why. En hou die moed vooral een beetje vast, want de Gypsy Kings en ook Queen komen eraan. 6:01 nu, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Opnieuw België boven in de Tour. Jasper Philipsen heeft de 17e rit vandaag gewonnen. Hij haalde het in de spurt van de Zwitser Mauro Schmidt. Die werd dus tweede en de Nederlander Olaf Kooi die eindigde derde. In totaal zitten we nu op 6 Belgische ritoverwinningen op 17 etappes. Vraagtekens over het feit dat bultrug walvis Timmy nog leeft of toch niet. Volgens de Duitse krant Bild is daar twijfel over na een vergelijking van twee DNA-stalen bij een labo in China. Maar experten zijn sceptisch en gaan ervan uit dat er sneller gesjoemeld is met dat DNA dan dat Timmy nog zou leven. En de ministers van media in ons land vinden dat je radiofrequenties liever moet kunnen blijven ontvangen, ook in nieuwe auto's. Nu gebeurt dat al maar vaker via streaming met je gsm bijvoorbeeld. Maar dat vinden ze dus niet. Kunnen ze trekken nu met die vraag naar Europa? Dat kan autobouwers daartoe verplichten. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog doorkomt en temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het dan af met kans op regen. Morgen hetzelfde weer, een graad of 25. En vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden en zaterdag tot 28 graden.
0: En op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je aan. 18 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. 11 minuten zijn dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Die.

0: iemand die ook altijd frank en vrij haar gedacht zegt. Dat is Annelies Schetters van The Real Housewives of Antwerp. Maar ondertussen ken je ze ook al van veel meer en veel andere dingen natuurlijk. Zometeen haar eigenzinnige blik op de showbiz van de voorbije dagen.
1: Vanavond bij VTM Feest à Volonté. Maar André doet niet mee in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 wachten ze in Blackpool gefocust op alweer een World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: speciaal voor vandaag mijn plateau-schoentjes aangetrokken. Want anders gaat het heel moeilijk babbelen worden met Gert Verhulst. Zo meteen die toch wel dik tegen de 2 meter aan zit te schaften, zeker? Dat denk ik toch. Het is hier druk op ons terras. Het heeft natuurlijk alles te maken met straks Gert en James voor een summer session. Maar eerst... Onze analyse van de showbiz die heeft gisteren ook naar het défilé van onze nationale feestdag gekeken. En hoewel iedereen er daar piekfijn uitgedost uitzag, heeft ze toch geen parel gespot, maar wel een sjaal.
1: Over de sjaal van de week wil ik het graag hebben over Delphine de Saxe-Coburg, de prinses van België. Een van de prinsessen van België. Ik heb haar ooit ontmoet, nog niet zo heel lang geleden, op een exclusief event. En ik vond het eigenlijk wel een beetje een droge pruim. Want ik knikte en ik knikte vriendelijk goeiedag. En zij deed een beetje de neus in de wind. Dus ja, en dan had ik al zo'n beetje... En nu zag ik haar eigenlijk op de nationale feestdag in een flashy roze jurk. Het was business in the front, party in the back. En ik dacht, raad me op en steek me lek. Een beetje Muppets in Space vibe gaf dat, want ik was met een vriendin naar de nationale uitzending aan het kijken met Andrea. En we dachten eigenlijk toen ze recht stond dat ze haar jurk was vergeten uit haar slip te halen langs de achterkant. Maar na een temesta en een goede fles wijn eindigde onze nationale feestdag toch nog heel erg fijn. Dus voor mij is de sjaal van de week prinses Delphine haar jurk.
0: Prinses Delphine haar jurk, dat is dus de sjaal. Maar zoals elke week is er ook een parel. En dat is deze week een grande dame van de televisie.
1: De parel van de week is voor mij Lea Thijs. Omdat ze eigenlijk heeft aangekondigd dat ze door een longziekte, de COPD, dus dat zijn de longblaasjes die wat niet meer terugkomen, dat ze toch heeft besloten om toch verder te werken. Dat ze nu rustig op haar scootmobiel, ik hoop dat hij glittert en roze is en dat ze een helm draagt met een zwaailicht. Iedereen aan de kant, want Lea is in Frankrijk land. Nu denk ik wel dat ons Lea beter Frankrijk inruilt voor Oostenrijk, Jodelaïti in de bergen, want ja, daar is de lucht natuurlijk beter. En ze woont natuurlijk nog in het centrum van Antwerpen. Dat zou ze misschien ook beter inruilen voor naar de kust te gaan. Maar ik vind het vooral heel bijzonder dat zij de moed, de kracht heeft en de zin om door te blijven gaan. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ik zou denk ik ook blijven werken tot ik er bij neerval, bij wijze van spreken. Ik zou nog alles uit het leven willen halen en ik werk in hart en nieren, dat zit erin, blijven werken. En ik doe ook heel graag het werk wat ik nu doe in The Real Housewives en andere aankomende projecten. Dus ja, voor mijzelf, ik zou graag Lea haar voorbeeld volgen. En daarom is zij voor mij de parel van de week.

Jessica die stelt hier voor, weet je, als straks James en Gert bij jou in de studio zitten, doe dan eens iets met dat spelletje. Zeg eens, dat was vroeger een programma dat nu terug nieuw leven in zal geblazen worden. Bij mij... Ik zou het er alleszins niet goed van afbrengen. Als je telt hoeveel vaak de Joe-DJ's, waaronder ik zelf op de eerste plaats hier zeggen, we zouden er direct uit liggen uit dat spel. Maar even over nadenken.

0: Zeg, ik bedenk mij net, Gert en James, ja, die gaan hier zo meteen na 6 uur even de studio inkomen voor een kleine babbel. Daarna gaan ze hier, ik kan nooit de titel onthouden van een nummer, Madi Woldo, ja, zo, brengen op ons podium hier op het dak van ons Joe Paradise Beach. Maar misschien heb jij zoiets weten, dat heb ik altijd al willen vragen aan een van de twee of van allebei. Laat dat gerust weten in een Joe-app. Nu een beetje tijd voor wat line dancing, denk ik.
1: Some people say

0: We hebben ze gevonden. De mannen die populairder zijn, sorry, dan Camille. Echt waar, dat is de eerste keer dat dat drangekken er hier, dat dat er weer ver af ligt. Ongelooflijk. Maar ja, die zijn dat ondertussen gewoon, hè, denk ik. Korte reactie van de mannen.
1: Ja, ja, maar leuk volk hier, hè. De bakske vol hier aan, Joe. Amai, zeg.
0: Ja.
1: Jullie dus zijn rap gegroeid, hè.
0: Ik kuis de tenen maar uit, hè.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Allee, vooruit. Tijd voor het nieuws nu. Ja, want ondertussen is dat censuur, zegt Thomas Everix. Die zit klaar om ons te vertellen wat er nog zoal gebeurt in de wereld. Dag Thomas, goedenavond.
2: Goedenavond. België boven in de Tour twijfels over de dood van bultrugwalvis Timmy. En ons land wil radio toegankelijk houden in elke auto. Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogacar, die blijft in het geel. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie, dat bevestigt het parket. De man werd opgespoord door de Spaanse politie, die verdenkt hem ervan de bed and breakfast van zijn ex-vrouw in brand gestoken te hebben aan de Costa Brava. De man wordt nu verhoord door de politie. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft duren. Mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Eén van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en één van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Halders.
3: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
2: Bild sluit niet uit dat er mogelijk gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen met je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
4: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
2: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar Joe. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is 1 van de 2 gestolen kunstwerken wel terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig onduidelijk. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het dan flink af en is er kans op regen. Ook morgen overwegend bewolkt bij een graad of 25. En vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer tot 26 graden. En zaterdag tot 28 graden.
0: Ga eens even checken, hè, Thomas.
1: Ja.
0: Ja, dat is hierboven, dat zijn ze aan het testen, hè.
1: Amai, zei, dat is precies een stoomboot aan je toe.
0: Ja. Ah ja, hadden we dat niet gezegd?
1: Nee.
0: Maar, die kroonjuwelen, ik denk dat we ze gevonden hebben, hè. Ze zijn die verloren, maar James...
1: Heb je mijn kroonjuwelen al gezien misschien?
0: Allee, vooruit. Nee. Ja, oei, sorry. Thomas, nu waren jij weg. Maar er is hier iemand... Ik dacht nu dat ze hier toch in de studio zijn. Waag je maar eens aan de files, James.
1: Ik vind het keispant, maar we gaan ervoor. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is in de buitenring, de Brusselse ring, tussen Wezenbeek op en Mendichem. Dan sta je 14 minuten lang in de file. Tussen Dichem en Machelen-Woluwelaan sta je 6 minuten in de binnenring, aan de binnenring. Hoe zeg je? In de binnenring, aan de binnenring?
0: Op de binnenring.
1: Op de binnenring in Brussel. Tussen Groot-Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette sta je 9 minuten in de file. Tussen Beersel en Neerpede 8 minuten. drukte. En dan heb je nog de Antwerpse ring, daar richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, 13 minuutjes. Richting Brussel, op de N40, tussen Ternat en Groot-Bijgaarde, 7 minuutjes. Daar is er een ongeval gebeurd. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Wat is zo de file waar jullie...
1: Bam!
0: Ja, bam zegt hem. Ja. Wat is zo de file waar jullie het vaakst in staan?
1: Och.
5: Ga op de ringen in Antwerpen.
1: Och, die Kennedy-tunnel, verschrikkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Een beetje muziek eerst en dan tijd voor een spelletje.
1: Oké. Okay. Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Zometeen nog Belle Perez en ook James Blunt met You're Beautiful. Maar eerst tijd voor die babbelist. Ja. Want ze moeten ook het podium op hierboven. Allee, eigenlijk op tak gewoon zo meteen van ons Joe Paradise Beach. We maken ons klaar voor een wel heel bijzondere summer session. Zometeen met Gert en James. Zeg, het was gisteren zeker afgelopen. Nee, gisteren. Het is omdat gisteren dinsdag was, maar een feestdag dat ik denk dat het zondag was.
1: Heb je gedronken?
0: Ik niet, ja. Maar heb jij gedronken? Want wat jij hier al allemaal in de studio hebt gedaan,
1: hebben we een geweldige Dame Blanche gegeten. En ik kan hem iedereen van harte aanbevelen.
0: Ja, van
1: en
0: bij ons toch, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar gaan er dat hier al alle radio's van je kust gedaan?
1: Dat ik van thuis met een Dame Blanche naar hier kom, hè?
0: Nee, maar je komt wel van de lieve vrienden van BQ, hè?
2: Ja, zeker.
1: Is toch, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het mag gezegd worden, het zijn goede bollen.
1: Ja, super lekker.
0: Bij ons.
2: Hele goede ballen, echt waar.
0: Ah ja, okay.
2: En als er nu iets is waar ik iets van afweer, dan zijn het wel ballen. En wel, het zijn hele lekkere ballen daar. Heel lekkere Joe-ijsjes.
0: Ja, en afgelopen zondag was er een grote wereldpremière voor jullie.
1: Ja, ja, de Gert en James Zomershow is in première gegaan.
2: Ja.
1: In het Lopstad Theater, alleen Studio 100 Theater in de pannen. Ja, ja, ja, kijk, voilà.
0: Het is zelfs zo succesvol dat James heeft gezegd, ik moet een appartement hebben in de pannen, want...
2: Ah, maar nee, jawel, maar ik heb dat gelezen in een artikel, maar dat is een foutje.
0: Oh.
2: Ja, het is niet in de pannen. Hè. Ik heb wel een appartementje aan de kust, maar het is niet in de pannen. Het is in de mooie stad Nieuwpoort.
0: Oh, ja. Ze zeggen dat dat nieuwe knokken is, hè, James?
2: Is het waar?
0: Ah, bah, ja. Ze zeggen door al die Fransen die daar knokken komen overspoelen, is nu Nieuwpoort het chique plekje.
2: Ah, wel, moet zeggen. Ik zit een keer daar vrij goed bij. Ik heb daar vrij content. Het is maar de eerste zomer. Hè. Dus volgend jaar zal ik u zeggen of dat mij daar bevalt of niet.
0: Ja. Jullie komen van BQ. Jullie zijn nu hier en jullie gaan straks naar...
2: De Gensche feesten.
1: Ja, ja, wij treden vanavond op om 10:30 op de Korenmarkt, zeker, James?
2: Ja, dat klopt. Dat
1: dus
2: klopt.
1: Allen daarheen. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen zomer mag komen kijken, toch? Hè?
2: Maar ja, ja, natuurlijk. Dat is allemaal voor niets. Hè, ja.
1: Maar je moet ervan profiteren dat wij iets voor niks doen. Hè?
0: Ja, maar, ja. Maar ik vraag me dan logistiek gezien af, hè, zo'n dag. Hè? Dan denk ik, oké, die twee die zijn van... Quasi vanochtend, late middag.
1: Om 6:00 deze morgen stonden wij al paraat. Nee, had ik.
0: Maar zeiden jullie wat we zullen samenrijden? Hè? Of nee, van ieder toch met een eigen offer?
1: Nee, een busje. We hebben echt een tourbusje.
2: Ja,
0: echt?
2: Ja, gelijk de echte vedetten. Hè. Het zal wel zijn.
0: Dus je kunt die drinken, dus het is met chauffeur.
1: Het is met chauffeur en al. Ja.
2: Maar ja, je moet er vanavond wel nog shinen, dus jij mogen niet al te veel drinken.
1: Nee. Zee, maar je zit heel de tijd maar over drank bezig. Ja. Is er iets wat jij ons moet zeggen?
0: Ja, dat ik denk dat mijn bonnekensbied wil gaan valideren voor een drankje.
1: Ah, ja, nee, kijk, gelijk.
0: Voordat jullie het podium opgaan, ik dacht, een klein spelletje. Zeg eens, wacht wel, ik weet niet meer wie heeft dat nu gepresenteerd en wie gaat dat nu presenteren.
2: Allee, heel duidelijk. Gert Verhulst heeft dat gepresenteerd op een toen nog, denk ik, BRT.
1: Dat zou kunnen, ja.
2: Ja, want ja, zo oud is de man ondertussen. Mm-hmm. Dus op een toenmalige BRT. En toen was dat met een vast panel. Hè. Gert, wie zat daarin?
1: Margrietje zat daarin, Emiel Goelen zat daarin, Koen Krukke en Jacques Pijpen.
2: Ja. Okay. En toen heeft Donat de Riemaker even de hoststoel overgenomen. Mm-hmm. Dan is het nog eens teruggekomen op onze geliefde zender Play. En toen was het met een poelen mensen, hè Gert?
1: Ja. En nu is het terug met James als presentator. En ook met een heleboel hele leuke bekende gasten. Dus het gaat heel plezant worden, denk ik.
0: Dit najaar op de tv?
2: Dit najaar op de tv. Meer mogen we nog niet over zeggen, maar de opnames beginnen binnen 2 weken. En we zoeken nog publiek, hè, dus als er mensen willen komen, dan moet je het maar even opzoeken. Publiek, zeg eens, kom er allemaal af, het wordt vrij gezellig.
0: Onze luisteraars zijn de beste, dus als je ambiance wilt bij je in de studio, dan
1: publiek,
0: is
1: zeggen ze. Ik denk dat
2: zoiets is van in the picture, publiek, zeg eens zoiets. Ja man, zoek het op en kom daar.
0: Gewoon even de Google gebruiken of weet ik veel. In ieder geval, een klein spel voor jullie hierboven gaan. Ik dacht eerst zeggen ze, maar dan gaan we direct binnen de eerste 3 seconden allemaal de mist
1: in. Ja.
0: Dus we doen Wie ben ik, Gert.
2: Ah, oh, leuk. Ja. Oh,
0: ik ga iets op uw kop plakken.
1: Ja, oké.
0: Wie jij bent, moet jij dan achterhalen.
1: Ik
0: moet dat voor de luisteraars even uitleggen, hè, Gert.
1: Ja, maar die kennen dat toch, niet? Maar
0: ja, nee, dat
1: die
0: weet kennen ik niet. Nee, allemaal, nee, ja. Dus nee, goed, alleen, ik schrijf hier een naam op. Je mag natuurlijk niet zien, dus even uw ogen toe.
1: Dat snap ik
0: en dan
1: ook wel.
0: Enkel, ja, maar ik leg het uit voor de luisteraars.
1: Als ik nu weet wie dat ik ben, dan moet ik er niet meer achter zoeken.
2: En niet kijken. Niet kijken.
1: Maar jammer, dat interesseert me toch niet.
2: Ah ja, dat interesseert u wel. Je bent een winner. Je wil het al nu al weten.
1: Maar ik kan ook niet verliezen.
2: Ja, we kunnen wel verliezen. Als je niet raadt binnen de minuut, zijn we verloren.
1: Hangt er vanaf als ze
2: ik heb gekeken, hè? Nee, ik heb gekeken, hè? Ja, ik zie het.
1: Oké. Allee, plak het op mijn kop.
2: Niet kijken. Ja, oké. Oh, spannend. Dat vind ik leuk. Oké, Gertje, je moet vragen, dat ik maar enkel ja of nee zeggen.
0: Go. Tijd gaat nu in.
1: Ja, ben ik een man?
2: Ja.
1: Ben ik een zanger?
2: Nee.
1: Ben ik een bekende Vlaming?
2: Ja.
1: Ben ik een acteur?
2: Nee.
1: Ben ik een zanger? Nee, presentator?
2: Ja.
1: Bij VTM?
2: Ja.
1: Koen Wouters.
2: Nee, moet maar twee keer raden.
0: Ja, twee keer
1: ja, maar dat wist ik niet. Nee, sorry.
0: Maar ik mocht de spelregels niet uitleggen, meneer Verhulst.
1: Presenteer ik het journaal?
2: Nee.
1: Nieuws? Presenteer ik...
0: Nee.
1: Een spelprogramma?
2: Nee.
1: Presenteer ik Human Interest?
2: Ja. Nee.
0: We moeten een beetje persoonlijker gaan in de vragen.
1: Ja. Heb ik een baard?
2: Nee.
1: Of persoonlijker heb ik? Ken ik hem persoonlijk zeer
0: goed? Nee, je moet denken aan de boekjes en zo. Wat schrijven ze in de boekjes? Ah, niet dat iemand iets presenteert.
2: Ik zal een tip geven.
0: Nee.
2: Het kan wel zijn dat er hier iemand in dat publiek staat dat die persoon heel goed kent. Want ja, die heeft wel een lijstje.
0: Een lange lijst.
1: Maar dat weet ik het, ja.
2: Wie is het?
1: Ah, Ruben van Gucht. Dat was nu een hele...
2: Ik wil je een tip geven.
1: Nu over dat lijstje gesproken. Ik heb gelezen dat lijstje dus totaal niet klopt.
0: Ik ook. Heb je het gezien? Charlotte, dus degene die nu zwanger is, Charlotte van Looy, die zitten daar in die congé payé in Frankrijk, samen met de Mark Uiterhoeven en Tom Bonen zit er ook bij. En dus die Charlotte zegt ineens, maar Ella Ruben, dat klopt hier niet, want ik ken hier LH uit Oostende al heel mijn leven. Die is niet van Oostende, die is van Geel.
2: Ja, maar wacht, ik krijg even...
1: En hij zegt, het zijn niet de wonen. Plaatsen die tellen, maar wel de plaatsen waar ik ze ontmoet heb. Ja, dan kunnen dat natuurlijk schrijven.
0: Ontmoet, hij zegt dus wel nog proper.
2: misschien heeft hij in Ruben van Gucht nog maar vijf keer gescoord. En denken we hier allemaal, amai, een lijstje.
1: Nu eerlijk, ik denk dat niet.
2: Nee. Oh ja, het zou toch maar kunnen.
0: Oh, garme, die erfenis van Ruben, dat moet serieus gedeeld worden.
1: Zeg, er staat ook AVE
0: niks
1: op het lijstje
0: van,
1: op.
0: No way.
2: Anneke, ik heb nog dan dingen gehoord dat jij ook op dat lijstje staat.
0: Dat kan niet. No way.
2: Kom, hier heb ik eens een halen.
0: Nee, halen is niet meer geïnteresseerd daarin. In Ruben wel, maar niet in AVE. Alleszins, jullie gaan nu naar het dak hier van ons Joe Paradise Beach.
1: Ja, dat is het hoogste podium waar wij eigenlijk al hebben opgetreden.
2: Ja, dat is waar. Podium. Zeg, ons carrière zit nogal in de lift.
1: Amai, als je daar afvalt, dan zit
0: de
1: morst.
0: Pak nu maar lap, niet de lift, maar wel de trap naar boven. En dan kom ik jullie zo meteen met heel veel liefde aan. Gerb en Jules. Okay.
2: Zeg, en allemaal komen naar de zomershow in Popzand de Pannen.
0: En straks ook naar de Gentse feest.
2: Ja.

0: James Blunt en You're Beautiful. Ze zagen er eigenlijk... Hey, ze zagen er goed uit, hè? De Gert en James. En de mensen hier op ons terras van ons Joe Paradise Beach, die kunnen dat in levende lijven aanschouwen. En anderen kunnen natuurlijk helemaal meekijken in de Joe-app. Ik krijg hier binnen van een assistent in mijn oortje dat ze er helemaal klaar voor zijn. Dames en heren, graag jullie fantastisch applaus voor de one, the only Gert en James.
1: Alright, hoop dat jullie het al een beetje kennen.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekman uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is Tom Bonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: One Republic and Runaway. En terwijl Gert en James hier op het podium hun laatste nummer hebben gebracht van de Summer Session en vooral voor heel veel ambiance hebben gezorgd, geef ik jou nog even een podcasttip mee voor wanneer je gewoon graag een keer gaat wandelen met een podcast in je oren of op vakantie vertrekt binnenkort. Het is Heidi van Tielen die die doorheen het jaar heeft verzameld. Deze keer een podcasttip van Jan-Jaap van der Wal.
1: Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman, die maken iedere dag, iedere ochtend maken die een soort podcast van een minuut of 25 waarin ze de wereld doornemen, vind ik ontzettend grappig. Mm-hmm. En je hebt Boekenstein en De Wijk, dat zijn ook twee mannen. En die bespreken dan weer de geopolitiek. Dus dat vind ik altijd interessant als het over Oekraïne, over Trump of Poetin gaat. Daar zit een soort schwung in en een soort zelfzekerheid. Ja, dan heb je toch het idee dat ze achter bij je in de auto zitten. En dat is volgens mij waar een podcast voor bedoeld is.
0: En ondertussen is het 6:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
2: Goedenavond. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket hier bij ons. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor die brandstichting, wel voor belaging van zijn ex. Vraagtekens over het feit of Bultrugwalvis Timmy nog leeft of niet. Volgens de Duitse krant Bild is daar twijfel over na een vergelijking van twee DNA-stalen bij een labo in China. Experten zijn sceptisch. Ze gaan ervan uit dat er sneller gesjoemeld is met dat DNA dan dat Timmy nog zou leven. Jasper Philips heeft zijn eerste ritzege te pakken. Hij kwam als eerste over de meet in de Tour voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. En dat is een goede zaak voor de groene trui, want Philips nadert nu tot op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. Droog en bewolkt met hier en daar zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het dan flink af en is er kans op regen. Ook morgen overwegend bewolkt en een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het dan zonniger en warmer, 26 graden. En zaterdag tot 28 graden.
0: Geen James meer nu om de files voor te lezen, dus dan doe ik het gewoon zelf. Hè. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 4-5 minuten verliest. Richting Brussel E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 11 minuten extra. Op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 11 minuten erbij daar. Tussen Diegem en de Machelen-Woluwelaan 6 minuten aanschuiven. En op de Brusselse binnenring 9 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Gaat dat moeten zien, dat was hier echt dikke ambiance daarnet. Maar ik kan je zo meteen nog meer ambiance beloven op je radio, want rond 7:15 dan is er weer onze geweldige zomerse mix. Maar eerst feestje met Cool and the Gang.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: frequencies, fluitend door het leven. Beautiful life. Ja, er is hier nog van alles aan het gebeuren op Joe Paradise Beach. Dat hoor je waarschijnlijk al een beetje mee door de micro. Ik zou willen zeggen dat de lucht hier blauw is. Dat zou gelogen zijn, maar toch veel blauwe gaten. Om maar te zeggen, de scene komt eraan.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

zien en blauw. En als je toevallig aan het meekijken bent via de Joe-app, dan zal je zien dat er hier op ons podium van boven nog van alles te doen is. Het is de Hitster Challenge of zoiets. Ze krijgen een hit te horen en dan via de gsm allerlei vragen beantwoorden erover. Nog even een update geven over wat er hier zoal gaat gebeuren de komende week nog, om het zo te zeggen. Vrijdag is er natuurlijk dat geweldige mooie grote optreden van Belle Perez om 8 uur 's avonds. Maar 28 juli op dinsdag komt Meteor langs. En 30 juli, dat is op de... Op, ja, 8 en 29, 30, dat is dan op donderdag. Dan komt Berre langs op 17 uur en 10 telkens. En nu, speciaal voor jou, want het is bijna 7:15. Allee, we zitten er nog een klein minuutje van. Maar de heerlijke zomermix van Joe, die je altijd kan verwachten rond dit uur.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw.
4: Zin in een diner voor twee in het Atomium? Ah, dat treft, want dat kun je straks weer winnen hier vanavond bij Joe. Doe je playlist bingo kaart in de app al maar open. Eerst nog een nieuws van 7 en dat krijg je van Thomas Everiks.
5: Goedenavond. Een gezochte landgenoot heeft zich aangegeven. Leeft bultrugwalvis Timmy dan toch nog? En voor de derde rit op rij een Belgische zege in de Tour. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor brandstichting. Dat zegt Cato Belmans van het parket.
6: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
5: Dat gaat dus inderdaad over brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Vraagtekens over het feit of bultrugwalvis Timmy nog leeft of niet. Volgens de Duitse krant Bild is daar twijfel over. Na een vergelijking van twee DNA-stalen bij een labo in China. Maar experten zijn sceptisch en gaan ervan uit dat er sneller gesjoemeld is met dat DNA dat Timmy toch nog zou leven. De eerste ritzege voor Jasper Philips in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo'n goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen Mats Petersen.
7: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Er zit hier mijn ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet aan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
5: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die nog even moeite doet. Temperaturen rond 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Ook morgen overwegend bewolkt bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het dan zonniger en warmer, 26 graden. Zaterdag not 28 graden.
4: Er staat nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die kom je tegen op de Brusselse binnenring tussen Groot Bijgaarde en Jetten. Moet je er 10 minuten bij rekenen.
0: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

0: before we started. Nee, zeker niet, want we zijn nog maar net begonnen hier de avond bij Joe en het is al bijna pech.
1: De playlist bingo.
0: Aangezien we nog maar net zijn begonnen, is je bingo-kaart ook nog helemaal leeg? Want sinds gisteren doen we dat elke avond, playlist bingo, met als inzet een diner voor twee in het Atomium-restaurant. Helemaal in de hoogste bol van het Atomium. Dat ligt op zo'n 100 meter hoogte en dan heb je een prachtig zicht over Brussel. En je kunt dan ondertussen genieten van een driegangen diner, want dat kun je elke avond hier winnen. Wat moet je daarvoor doen? Wel, de Joe-app nu openen en dan zie je bovenaan mijn naam en speel de playlist bingo. Daar moet je op tikken en dan kun je zo je bingo kaart activeren. Op die kaart staan 6 songs die ik nog voor 8 uur ga spelen vanavond. Telkens als ik 1 van die 6 speel, dan tik je dat nummer aan en als je ze alle 6 hebt gehad, dan kun je je bingo kaart indienen en dan win je misschien dat diner voor 2. Let op, het heeft geen enkel nut om nu al die 6 vakken aan te tikken en ze door te sturen. Je volle bingo-kaart is pas geldig op het moment dat je de kaart op het juiste moment, dus als de 6 nummers gepasseerd zijn, doorstuurt. Gisteren zijn er toch nog een aantal geweest die dat op voorhand gedaan hadden. Die dachten, die Stijn, die ga ik te slim af zijn. Maar dat werkt dus niet. En dan vervalt je bingo-kaart, dus dat zou jammer zijn. Dus hou de playlist in de gaten. Misschien zit dit nummer er ook al wel tussen.
1: Bingo!

Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Stond die ook op je bingo-kaart of niet? Als hij erop stond, dan moet je hem aanvinken. Als hij er niet op stond, ja, dan moet je wachten tot de nummers die er wel op staan. Het zou zomaar eens het volgende nummer kunnen zijn. Ik zeg maar iets, want denk eraan. Playlist Bingo. Kun je meespelen? Gewoon de app open doen en daar vind je dan je persoonlijke bingo-kaart. Zeg, vanaf 13 augustus is er het Rijversfestival in Lievegem. Dat ligt tussen Gent en Brugge, vlakbij Eeklo. Een echt familiefestival is dat, met heel veel randanimatie ook. Maar uiteraard ook een pak optredens van Bazaar, Suzanne en Freek, Guus Meeuwis, Clouseau en ook deze Reggie is erbij.

0: presenteert Elton John Forever. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen.

0: met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: Joehoe!
3: Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

Sandra uit Stabroek die stuurt een app. Leuk, dat bingo-spel. Evelina de Lokeren die stuurde ik op een nette app. En ik kan op mijn bingo-kaart het eerste vakje al afvinken. Ah, maar Evelien, er zijn er al twee geweest. Wel bij de les blijven, hè. En Sylvia uit Houthuls die stuurde zeg, als je nu eens gewoon die vier andere platen snel draait, dan gaan wij samen naar het Atomium iets eten. Ah, dat is omkoping, hè, Sylvia. Maar hou dus je bingo-kaart in de gaten. Voor je het weet zijn ze alle zes gepasseerd en moet je je bingo-kaart indienen. Gisteren hebben honderden en honderden Joe-luisteraars aan meegespeeld, maar laat je dat niet ontmoedigen, want het kan zomaar eens je lucky day zijn vandaag. Zeg, ik had het net nog over het Rijversfestival. Deze Pommel in Thijs, die staat daar ook op zaterdag 15 augustus. Je krijgt ze nu bij Joe met Atlas.

Heb je maar gevinkt? Want die stond erbij hè, op de bingo-kaart. Deze Robbie Williams en Angels. Zeg, er valt nog altijd bitter weinig nieuws te rapen. Dus het is nog volop komkommertijd. En dus heb ik ook weer de gouden komkommer klaarstaan hier voor mij. Voor het meest idiote nieuws van de dag. Zometeen deel ik hem uit, die gouden komkommer. Eerst de Pointer Sisters.

0: Het nieuws lijkt in de zomer lekker te luieren en dus is het voor de kranten en de journaals toch nog altijd wel moeilijk om alles vol te krijgen. En dan is het nog altijd komkommerseizoen en dus geef ik elke dag de gouden komkommer aan het meest domme nieuwtje van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En ik heb hem hier weer bij me, die gouden komkommer. Ik heb hem net uit de koelkast gehaald, dus er hangt zo nog wat condens op. Dat wil dus zeggen dat hij lekker fris is gebleven deze nacht. Ik steek hem voortaan in de koelkast, dan hoop ik dat hij langer meegaat dan één week. Dat ik niet elke week zo'n nieuwe komkommer moet goud spuiten natuurlijk. Vandaag dan gaat die gouden komkommer helemaal naar de andere kant van de wereld, naar Zuid-Korea. Daar wordt een restaurant er namelijk van beschuldigd mieren in het eten te gebruiken als garnering op de sorbet. En het is niet zomaar de eerste de beste kok. Nee, nee, het is een kok met 2 Michelinsterren. En je denkt misschien, ja, dat gebeurt wel vaker, dat in sterrenrestaurants van die gekke ingrediënten worden gebruikt. Maar dit gaat de voedselveiligheid in Zuid-Korea toch net iets te ver. Je mag daar in Zuid-Korea wel sprinkhanen eten. En krekels mag ook, maar mieren dus blijkbaar niet. De chef in kwestie, die riskeert een boete van zo'n 12.000 euro en 1 jaar cel. Ja, mieren, ik weet het toch ook zo niet. Doe mij dan toch maar gewoon een steak. Saignant, als het kan. En met peperoomsaus. Dank u.

0: Samen kerst.
1: Zombie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, yes.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

wie weet stond deze ook wel op je bingo-kaart. Céline Dion en Pour que tu m'aimes encore vanaf 12 september. Dan begint ze aan een reeks shows in Parijs. Maar er gaan online geruchten rond dat er ook elders in de wereld een reeks concerten zal komen van haar. Twee plaatsen die telkens opnieuw vallen zijn Singapore en Montreal in Canada. Dat zou dan wel pas in 2028 zijn. Voor alle duidelijkheid, dat zijn nog maar geruchten, maar je weet, waar rook is, is soms wel eens een klein beetje vuur. Ik heb ABC nu voor je met Poison Arrow.

0: is een plezant nummerke. Krijg je echt zo'n zomers gevoel van Forever Young van DJ-licious en Milo.
1: De Playlist Bingo.
0: Zeg, en ik heb Christel aan de lijn. En Christel, die had een boodschap.
2: Bingo!
0: Zeker, Christel. Bingo! De kaart was helemaal vol. Zeg, ik krijg berichtjes binnen dat het een beetje verslavend is om mee te spelen. Had jij dat gevoel ook?
2: Ja, echt superleuk. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik meedoe. Daar ben ik echt gewonnen.
0: Ah, oh, en dan direct prijs. Zie,
2: ja, Christel. Ja.
0: Ik zei het net al, er waren gisteren en vandaag ook weer honderden en honderden mensen die meegespeeld hebben. Maar misschien is het zomaar vandaag je lucky day. En bij jou is dat het geval. Dus jij mag op onze kosten gaan eten in het Atomium restaurant, helemaal in de bovenste bol. Ben je er ooit al geweest in het Atomium?
2: Oh ja, maar jaren geleden. Dus dit is echt al zo lang geleden. Ja.
0: Oké, dan kun je er nu nog eens terug. Ja. Kun je er terug nog eens naartoe. En ik zie dat je in Lennek woont, dus je kunt misschien zelfs met de fiets gaan. Want zover is dat niet, hè?
2: Ja, dat is niet ver, hè. Nee, absoluut niet.
0: Hey Christel, geniet ervan en bedankt om mee te spelen, hè?
2: Heel graag gedaan. En dankjewel, hoor.
0: Yo.
2: Ja, dag.

0: Ik weet niet of je zwembroek of bikini al klaar ligt, maar het gaat wel nodig zijn, want zometeen gaan we samen weer gezellig op vakantie. Colombia is onze hitbestemming vandaag. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 8 en dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Shadrawa is niet te spreken over de beslissing van Ryanair. Een gezochte Belg heeft zich aangegeven en een trambotsing in Rotterdam. Een klap in het gezicht, zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi, dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse BNB van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie, dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie. Maar niet voor die brandstichting, dat zegt Cato Pelmans van het parket.
2: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
1: Rond dus inderdaad die brandstichting van die BNB van zijn ex-vrouw in de, of aan de Costa Brava is dat liever. En op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebouwd. Botst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een tram botste zonder te remmen tegen een andere stilstaande tram. Hoe dat ongeval kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. En vanaf vrijdag wordt het dan zonniger en warmer, 26 graden, zaterdag tot 28 graden.
3: Met Stijn Smits.

Philip Bailey en Easy Lover. En die Phil Collins die zit binnenkort trouwens weer aan de feesttafel. Want zijn zoon Nick Collins die gaat trouwen. Hij heeft zijn verloving net aangekondigd op social media. Met een mooie ring voor zijn toekomstige echtgenote. Een vrouw waar hij trouwens al 10 jaar mee samen is. Vanaf zijn 15e. Hoe schoon is dat? Een datum is nog niet gepland, maar het feest komt er dus wel degelijk aan. Zometeen mag je inchecken voor onze hitbestemming. Dat is Colombia deze keer. Eerst nog Daniel Powter en Bad Day.

0: Die komen uit Brazilië, deze carapichores. Die mogen niet in mijn valies, want Brazilië is niet de hitbestemming.
1: De hitbestemming.
0: Allicht de hitbestemming wel in de buurt, want we moeten de oceaan over. We gaan naar een land waar ik eigenlijk al eens heel lang graag op vakantie zou willen gaan, maar het is er nog altijd niet van gekomen. Namelijk Colombia. Groot land, mooie natuur, mooie mensen, veel te zien en ook veel te horen. Want er wordt uiteraard ook veel muziek gemaakt daar. Vaak is die nogal zomers, de zon schijnt er dan ook regelmatig. Dus welke hits van Colombiaanse artiesten moeten er zeker in mijn valies die ik als muzikant als souvenir mee naar huis kan nemen. En je weet het, ze moeten er geboren zijn, de artiesten, maar ze moeten er niet per se nog altijd wonen. Dan denk je in het begin, goh, moeilijke opdracht deze keer, maar ze zijn er wel degelijk hoor, die Colombiaanse artiesten. Heb je suggesties van hits uit Colombia die in mijn valies mogen? Stuur ze maar door in de Joe-app.
1: De hitbestemming.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Binnenkort dan komt hij langs deze meteoor voor een Joe Summer Session. En hij zal blij zijn, want hier zijn helemaal geen nooduitgangen op Joe Paradise Beach. Alles is hier open, dus je moet helemaal niet zoeken naar zo'n nooduitgang. 28 juli, dan komt hij langs hier in Westende, zo rond 5 uur ongeveer. Zometeen Tiziano Ferro, nu eerst Aretha Franklin.

0: Die had in mijn valies gekund op het moment dat we naar Italië gingen. Maar daar zitten we nu natuurlijk niet.
1: De hitbestemming.
0: Want de hitbestemming vandaag was Colombia. Luc uit Antwerpen die krijgt alvast de plezante nonkel award van deze avond. Want die zei, Pablo Escobar moet zeker in je valies. Ja, Luc, ik weet zo niet dat hij grote hits gescoord heeft. Tenzij het White Lines is. Als dat van hem was, dan zou het inderdaad in de valies kunnen. Dingen die ik wel in mijn valies kan steken zijn dit bijvoorbeeld. Ulrike uit Isegem die stelde dit voor. Carol G. Ja, die komt inderdaad uit Colombia, dus die zou perfect passen zo in mijn valies. Uiteraard. Shakira, ik kreeg hem denk ik wel 50 keer binnen. Onder andere van Annick uit Sint-Niklaas, Andy uit Oudenaarde en Pascal uit Evergem. Shakira, waka waka. Ja, ik kan denk ik gewoon niet anders dan Shakira in mijn valies steken. Ik weet nog niet met dit nummer, maar ze zal er alleszins wel zeker in zitten. Uit Muldebeek, die ging wat verder graven dan Shakira en die kwam met deze op de proppen, J Balvin. Ja, die draaien we niet zo vaak om te zeggen nooit op Joe, maar hij komt wel degelijk uit Colombia, dus in principe zou hij in mijn valies mogen. Deze was ook eentje die heel vaak binnenkwam. Onder andere Mireille uit Oudsbergen en Koen uit Lichtervelde. Juanes en La Camisa.

schudden met de billen. Maluma, Eduardo uit Maasmechelen stelde die voor. Ik weet niet of hij uit Colombia komt, die Eduardo. Dat staat er uiteraard niet bij. Zijn naam klinkt alvast wel uit die regio. En ik zou niet weten hoe hij er anders op gekomen is op deze. Want die zat niet echt op mijn radar. Maar hij komt inderdaad uit Colombia, die Maluma. Welke exact in mijn valies terecht gaan komen?

Ah, zo klonken de 80's, hè. John Parr en St. Elmo's Fire. Zometeen bij Joe nog Joan Osborne, One of Us. Nu eerst Lady Gaga. En die Lady Gaga die had een feestje dit weekend. Haar manager is namelijk getrouwd. En dus was Gaga ook op dat feest. En volgens insiders was ze voor een keertje heel gewoon gekleed en viel ze eigenlijk totaal niet op. En je zou dan denken, ja, dan zal ze ook wel een liedje hebben gezongen op die bruiloft van haar eigen manager. En ook dat is niet gebeurd. Geen optreden van Lady Gaga, dus wel eentje van Crystal Waters. Je weet wel, die van Gypsy Woman. Maar je krijgt Lady Gaga nu hier op Joe met Always Remember Us. This

Joan Osborne and One of Us. En het is een beetje one of the two in Bulgarije, want in de komende dagen wordt bekendgemaakt in welke van de twee nog overblijvende steden het Eurovisie Songfestival volgend jaar zal plaatsvinden. Er zijn dus nog maar twee steden in de running. Dat is de hoofdstad Sofia en Burgas, een grote stad aan de Zwarte Zee. Deze wonen in 81.

0: daarnet over de Joe Summer Session van Meteor.
1: Oh, I hope you lie in my face and say my name.
0: Maar ook deze Perre die komt zo'n Joe Summer Session doen. Hij passeert op ons terras op 30 juli. Zo rond 1:05 zal dat zijn. Uiteraard hier in Westende en het is gratis.

0: Straks vertel ik welke Colombiaanse hits uiteindelijk in mijn valies zijn beland. En je krijgt ook nog topsongs van Nena en Kim Wilde en Chris Isaak. Maar eerst een topnieuwslezer. 9 uur, Thomas Everiks.
1: Goedenavond. De politie zoekt met man en macht naar een jongetje van 5 en zijn vader. Otherwise boos. En Trump geeft een go voor extra nucleaire wapens in het Midden-Oosten. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Oné. Intussen in provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. En de zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Oné, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen nog alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Een klap in het gezicht, zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester daar. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten, letterlijk. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het opnieuw zonniger, warmer, 26 graden. En zaterdag tot 28 graden.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

In de originele versie van Nena was dat irgendwo, irgendwie, irgendwann. En in deze versie van Nena en Kim Wilde werd dat any place, anywhere, anytime. En die Kim Wilde die staat volgend jaar in de Roma in Antwerpen. Dat concert is helemaal uitverkocht. Maar er is nu een tweede concert bijgekomen in het Kursaal van Oostende op 19 april.

0: Ah, dat vind ik nu zo'n leuke om te spelen. Ze elke keer weer. Jelly Roll and I'm Good. Let's go.
1: Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: De hitbestemming was vandaag Colombia. In mijn valies zaten geen substanties die er niet in mogen zitten, maar wel vier hits, vier Colombiaanse hits heb ik er uiteindelijk in gestoken. En jullie zijn, zoals altijd, de douane van dienst en jullie mogen er maar eentje doorlaten. En dat kun je bepalen in de Joe-app, gewoon de app open doen. Zie je bovenaan de vier platen die meespelen, vier platen die in mijn valies beland zijn. En jouw favoriet moet je gewoon aantikken, zo simpel is het. En als jouw favoriet het hoogste aantal stemmen haalt, dan speel ik hem zo meteen nog eens voluit. Deze zit er onder andere in. Uiteraard suggestie onder andere van Maggie en Mireille en heel veel andere. Juanes en La Camisa Negra. Laurie en Tamara die hadden deze onder andere voorgesteld. Shakira en Waka Waka. Ja, dat is natuurlijk Mrs. Colombia. Dus die kon niet ontbreken in mijn valies. Kun je dus ook voor stemmen. Maar je kunt ook gaan voor

0: Kun je voor stemmen of deze? Maluma en nog eens die Shakira en Chantage. Dat was een suggestie van Eduardo. Ik zei daarnet nog dat hij misschien ook wel uit Colombia kwam. Dan heeft een berichtje gestuurd. Het is niet Colombia, hij komt uit Venezuela. Maar goed, dat ligt in de buurt, dus zo heeft hij dat leren kennen. Voor welke ga je? Juanes, Shakira, Carol G of Maluma? Stemmen kan nu in de Joe.
1: De hitbestemming.

0: Dat blijft toch ook een schoontje, hè? Chris Isaak en Wicked Game.
1: De hitbestemming.
2: De hitbestemming was vandaag Colombia, prachtig land met prachtige muziek die ook van daar komt. Ik had 4 Colombiaanse hits in mijn valies steken. Jullie konden stemmen. En laat ik zeggen dat ik heel erg, maar dan ook wel echt heel erg verrast ben door het resultaat. Wat jullie gekozen hebben is niet Maluma, die is op de laatste plaats geëindigd met 5% van de stemmen. En dan, toch wel een heel grote verrassing, want ik dacht dat hij met 2 vingers in de neus zou winnen. Maar op de 3e plaats, Shakira met 14%. En op de 2e plaats, dan voel je hem denk ik bijna aankomen, zou je denken. Maar nee hoor, met 17% Juanes. Dat betekent dat deze Karol G de hitbestemming poll vandaag heeft gewonnen. Met 64% van de stemmen. Afgetekend noemen ze zoiets. Ze is geboren in Medellín, de 2e grootste stad van Colombia. Dus ze mocht in mijn valies en ze heeft nog gewonnen ook nog.

0: de hitversie van Mama wilde jij voor mij een lichtje laten branden deze nacht. Lieve Leidon van Belinda Carlisle.
1: Joe's Sunset Request.
0: Het was een wat minder dagje vandaag, maar dat betekent natuurlijk niet dat de zon er helemaal niet was. Ze was er wel degelijk, al zat ze zo af en toe achter de wolken. Maar of we de zon zien of niet, ze gaat sowieso ook weer onder. Vandaag is dat om 9:50, hier aan de zee toch, in de rest van het land, ietsje vroeger. En bij die dagelijkse gebeurtenis hoort ook een plaat, het Sunset Request. Gisteren hadden we Erik, die wilde graag iets horen van Neil Diamond. Dus dat heb ik ook gedraaid. Maar het mag ook gerust wat meer up tempo zijn. Zo'n echte zomerhit of zo, als het maar past bij de zonsondergang. En net nu ik het zeg, komt ze toch wel niet piepen, zeker hier achter de wolken. Dus hier zien we ze alvast wel. En ze gaat dus zo meteen om 9:50 onder. En wat wil je daar graag bij horen bij die zonsondergang? Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

You Do and the Sweetest Thing hier bij Joe. Zeg, nu heb ik Lionel Richie voor je. Het ging even wat minder goed met de gezondheid van Lionel Richie. Hij werd 2 weken geleden onwel op het podium en moest wat concerten afzeggen. Maar ondertussen treedt hij weer op. Dit weekend deelde hij nog het podium met Earth, Wind & Fire. Je krijgt hem nu.

0: Tom & Kitten hier bij Joe & Hole Again.
1: Joe's Sunset Request.
0: Het is weer dat moment van de dag. Het moment waarop de zon ondergaat. Ze zit hier redelijk ver achter de wolken, maar we zien ze nog een heel klein streepje. Om 9:50, dan gaat ze effectief ondergaan. En ik ben elke dag op zoek naar een ideale plaat om de zon te begeleiden naar de slaapplaats die ze vanavond weer heeft. Dat kan via de Joe-app, maar als je hier op terras zit, dan kun je dat ook live komen doen. Dag Jaden.
2: Hallo, hallo, hoe is
0: het? Jaden, ja, met mij heel goed. De vraag ga ik dan meteen terugstellen. Hoe is het met jou?
2: Dat wel goed. Ja. Goed, ja.
0: Je bent hier niet alleen, hè?
2: Nee, ik ben hier vandaag met twee vrienden van mij. Ja. Kiana en Shania.
0: Ja? En zij zijn een koppeltje en daarnet zei je dat in het dialect. Hoe was dat?
2: Ja, het is een... wat, hoe zeg ik dat nu weer? Ze zijn toppen. Ze zijn een koppel, ja.
0: Oké, okay, goed. Ja. Ik had het echt nog nooit gehoord, dus ik wist begon niet waar je het over had. Maar goed, ze zijn dus een koppeltje. Jullie zijn hier met drie aan zee. De aandachtige luisteraar heeft al opgemerkt dat je ook wel een West-Vlaamse tongval hebt.
2: Ik kom van Isahem.
0: Ja, en dan denk ik altijd zo, mensen uit West-Vlaanderen die gaan nooit op vakantie aan de zee, want dat is dichtbij, maar toch zijn jullie hier.
2: Gewoon, ja, voor even gewoon een dagje of twee. Ja, gewoon aan de zee zitten, een appartementje. Dat is gezellig, ja.
0: Ah ja. En dan gaan jullie zo s'avonds wat wandelen en dan zie je die bar hier staan en dan denk je, goh, we gaan er eentje op doen.
2: Ja, we gaan even passeren, ja.
0: Wat, mag ik zeggen dat je nogal licht gekleed bent?
2: Ja, ja. Ik weet het, maar we waren niet van plan dat zit komen, maar toch zo een keer gepasseerd. Daarnet in het water gezeten. Nou ja,
0: je hebt nog in het water gezeten, ook nog?
2: Gewoon zonder kleren, dat is een beetje zo.
0: Allee, het was een avond van we zien wel waar het lijkt. En toen hoorde je dat je een nummer kon aanvragen en toen kwam je af en vroeg je eerst Wonderwall van Oasis. Ik zei, goh, dat is een goede plaat, maar het is zo niet meteen een plaat die bij de zonsondergang hoort. En toen kwam je met iets anders af.
2: Ja, That's Amore, dat is eigenlijk gewoon een liedje zo. Ik ben daarop gekomen door mijn playlist, een beetje door TikTok en zo. Mm-hmm. En vandaar moest ik gewoon uploaden, dus dacht ik, ga ik even vragen. Het past een beetje bij de zonsondergang.
0: Ah ja, voilà.
2: Dus kon je ook weer een beetje romantisch zo, ja, soort van, als je naar de tekst luistert.
0: Ah ja.
2: Dus ja.
0: Het is dan romantisch vooral voor het...
2: Voor
0: het
2: koppeltje,
0: top,
2: ja.
0: Toppen, of hoe noem je
2: het? Voor het toppen van een koppel, ja. Dat top is, ja.
0: Maar jij bent dan vandaag romantisch op jezelf. Je kunt er romantisch gaan naast zitten. Hé, Jaden, bedankt voor de suggestie. Ik ga ze gewoon draaien. Nog een heel fijne vakantie hier.
2: Dag.
0: Yo.
1: Joe's Sunset Request.

Altijd fijn als jonge gasten langskomen hier op Joe Paradise Beach. En dan zeker als ze ook nog eens goede muzikale smaak hebben. Het Sunset Request vandaag, That's Amore van Dean Martin. Morgen om 5:56 uur, dan is de zon er weer. Zeg, 28 juli, dat is volgende week dinsdag. Dan kun je in de Kinepolis bioscopen naar een documentaire over Wham. Over het unieke concert dat ze gaven in China in 1985. En morgen, dan kun je daar bij mij tickets voor winnen voor die voorstelling.

0: En het is niet omdat we de deuren van ons Joe Paradise Beach nu gaan sluiten dat de goede muziek op is. Jimmy Cliff, Bruno Mars en de Kaiser Chiefs krijgen we wat nog. En eerste nieuws van 10, dit is Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Het water staat aan de lippen in de gevangenis van Haren. Nog altijd geen oplossing voor de Brusselse brandweer en opnieuw goud voor Bart Swings. Er is morgen sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen week raakten zeker 7 personeelsleden daar gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
1: Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. En op het EK skiën in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af. Minima tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer ook. 26 graden op vrijdag en zaterdag tot 28 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en aan een tijdje zijn die terug weg.
1: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.